0: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op ikea.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
8: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
9: Oh, tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
10: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
11: Een hele goeiemorgen, barbecue-fanaten en zonnekloppers die wrijven zich al een paar dagen in de handen, want het is zover. De zomer die is weer begonnen en dat gaan we allemaal nog voelen ook. Welkom in de Good Morning Show.
12: Your golden years, nostalgie plus.
11: Het is 7:00, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Een hele goeie morgen. Vlaams mobiliteitminister Aniek de Ridder eist dat vervoersmaatschappij De Lijn volgend jaar geen verlies meer maakt. Daarom verdwijnen meer dan 200 buslijnen en vooral het leerlingenvervoer is daarvan de dupe. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden, omdat die hen thuis niet meer komt ophalen. 1 op de 10 van die buslijnen verdwijnt, maar De Lijn benadrukt dat die kinderen toch nog wel op school geraken, omdat ze op een andere rit worden ingepland, maar die zal dan veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur. Om die reistijd toch wat onder controle te houden, denkt De Lijn aan centrale opstapplaatsen. De belangrijkste industrielanden van de G7 zien de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran als een historische kans om Teheran geen kernwapens te laten maken. Dat vertelden ze op de politieke top in Evian, in Frankrijk is dat. De deal moet vrede en veiligheid brengen voor iedereen in de regio, zeggen de staats- en regeringsleiders. Die verhogen ook de druk op Rusland door strengere sancties op te leggen voor een olie- en gassector. En Oekraïne krijgt dan weer extra lange afstandswapens en luchtafweer. En op het wereldkampioenschap voetbal hebben 3 echte sterren hun visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Lionel Messi die loodste in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 zege tegen Algerije. Messi scoorde alle 3 de doelpunten, een hat-trick dus. Daarmee is de Argentijn ook mede topschutter aller tijden op WK's, samen met de legendarische Duitser Miroslav Klose. De Noor Erling Haaland lag dan weer met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4 zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke

0: eerste helft van de Fransen. Goed voor 3-1 winst tegen Senegal. Het is eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum van ons land. En vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je wat afkoelen. Nou ja, afkoelen. Aan zee is het 30 graden vrijdag.
1: 24 kilometer file, dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de A12 Boom-Brussel komt er 21 minuten bij. Van Londerzeel Industrie tot Domein Levendalen. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je een kwartier. Van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de E429 Doornik-Brussel 10 minuten trager. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen nergens meer dan 8 minuten.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Het moet zo ongeveer het grootste paalorkest van de 70s geweest zijn. En dat bedoel ik niet oneerbiedig hoor. Electric Light Orchestra. Met als dirigent Jeff Lynne en Living Thing. Het is 7 over 7. Een hele goede morgen. Ik laat je vanochtend niet rustig liggen, Susan. Nee, meteen het bed uit.

0: Kamers pakken en op reis vertrekken, dat deden we ook al in de jaren 70. En dit is muziek die daar perfect bij past. The Suite met Coco. Maar waarom zou je koffers pakken en op reis vertrekken? Voor de zon toch niet? Want zover moet je niet meer gaan, denk ik. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen. Dag, Johan.
0: Ja, het zuiden ligt wat hoger tegenwoordig.
1: Ja, ja, ja. Het is hier ook een beetje het zuiden op dit moment in België. Ja. Met bijna Sahara-temperaturen. Maar nog niet vandaag. De zon krijgt het vandaag bij momenten wat moeilijk. Veel wolken, soms, waaruit straks hier en daar een buitje ontstaat. Vooral de provincies West- en Oost-Vlaanderen zijn daar het gevoeligst voor. Bij eigenlijk de perfecte temperaturen. Niet te warm, niet te koud. Vanmiddag halen we zo'n 25 graden.
0: Dat klinkt gewoon zalig. En blijft het ook zalig?
1: Ja, ja, ja. Maar zalig wordt misschien door vele mensen al een beetje te warm. Want morgen stijgt het kwik tot 30. In de Antwerpse en Limburgse Kempen is dat zelfs 1,32 graden. Met heel veel zon. Mogelijk dat er donderdagavond en nacht al een eerste onweersbui opduikt. Ja, dat heb je natuurlijk met die heel hoge temperaturen. Dan komt al wat makkelijker een warmteonweer tot ontwikkeling. En ook vrijdag en in het weekend wordt het warm, zelfs nog een beetje warmer. Vrijdagmiddag tot 34 graden. En dan weet je het wel, Johan, daar komt gedonder van. En dat onweerachtige, dat blijft er ook zaterdag nog altijd in zitten. Met ook langdurige droge momenten, want je weet hoe dat gaat met onweersbuien. Er zullen zeker ook gemeenten en steden zijn waar ze er helemaal niks van merken, waar het gewoon ja, echt zomers blijft bij hoge temperaturen. Maar ja, dan 4-5 kilometer verderop valt het water met bakken uit de hemel. Dus ja, je moet een beetje geluk hebben wat de onweersbuien betreft. En in het weekend wordt het ook iets minder warm. Of moet ik zeggen, iets minder heet. Want nog altijd temperaturen tussen 25 en 30 graden.
0: Ja, iets minder heet. Zal ik het daarop houden dan?
1: Ja. Voilà, voilà, voilà.
0: Zeg, we zijn al intussen 17 juni. Dat is toch zo het moment dat de dagen... Lengen ze nog eigenlijk?
1: Ja, nog een heel klein beetje. Ze stationeren nu, min of meer. En zo 21 juni, dat is dan het langst. Hè. Dan hebben we de langste dag. Dan gaat de zon pas onder iets na 10 uur 's avonds. En die komt dan al op om 5:30 's morgens. Dat zijn zo van die extreme lange dagen. En dan na 21 juni, ja, dan wordt het hier weer seconde per seconde een beetje korter.
0: Er wordt aangeknabbeld, dat is me wel duidelijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: kleine beetjes. Oké. Goed, Erwin, ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.
1: Oké, tot morgen. Yo. Your golden years.

0: 11 voor half 8, we namen de bokshandschoen op en we stonden in de ring samen met Survivor. Weet je, in de jaren 70 waren er toch ook wel een aantal sterretjes, pubers. Nog niet echt volwassen, maar al een flinke tiener. En die stonden dan hoog in de hitparade. En waren dan plots wereldberoemd. En een van die gastjes was Freddie James. En die draai ik zo meteen met Get Up and Boogie.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Carrefour. Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
13: 4000?
12: Ça va toch, dat is €20.
13: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
12: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
16: Mannekes.
17: Bompi.
16: Ik ga schilderen.
17: Nee, Bompi. We gaan klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.
16: Mannekes.
17: Moeder.
16: Schilderen is ook klussen.
17: Oh ja.
16: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
17: 25?
18: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
19: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
20: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
21: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
22: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
21: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
22: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
23: Het beste uit de 60s,
24: 70s
23: en 80s.

Goedemorgen. Je kan er niet omheen, er is veel voetbal. Het WK voetbal, dat is niet niks natuurlijk. En dan zie je af en toe een straffe ploeg spelen. Eerst leek het op niks, maar daarna kwam het allemaal goed voor Les Bleus, voor Frankrijk. Mbappé, zo heet het wonderkind. En in Argentinië hebben ze Messi. Ja, en wij hebben Lukaku natuurlijk. Hè. Ja, Romelu. Dat is ons geheim wapen. Dat staat als een paal boven water. Bob Marley naar Buffalo Springfield. There's something.

0: De muziek uit Jamaica die veroverde de wereld in de jaren 70. En dat was vooral te danken aan deze leeuw, aan Bob Marley. Samen met de Wailers op No Woman No Cry. De quo komt eraan, ja, dat is het troetelnaampje. Voor Status Quo Down Down na Anita Meijer. Want het is 7:35, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven dan weer 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Dat staat in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. En de maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur, die beschermen onvoldoende. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top van de rijkste industrielanden in Evian, in Frankrijk is dat. Sancties moeten de Russische olie- en gassector treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Ze krijgen meer wapens en luchtafweer. Argentijnse voetbalicoon Lionel Messi loodst afgelopen nacht in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 overwinning tegen Algerije. Messi scoorde 3 doelpunten en is daarmee mede topschutter aller tijden op WK's. Noorwegen versloeg Irak met 1-4 dankzij doelpunten van dat andere voetbalwonder Erling Haaland. En Frankrijk won na een zwakke eerste helft toch nog van Senegal met 3-1. Onder meer dankzij de Franse wonderboy Kylian Mbappé die er 2 tegen de netten prikte. Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee, 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum van ons land.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 56 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. De A12 Boom-Brussel, daar is er een ongeval gebeurd ter hoogte van domein Levendalen. Je verliest 20 minuten vanaf Londerzeel Industrie. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 17 minuten trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West komt daardoor een defect voertuig. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier erbij. Van Zemst tot Machelen. Op de E429 Doornik-Brussel 12 minuten trager. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg en ook 12 minuten erbij. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek vanaf Sint-Niklaas Centrum richting Krijgsbaan. Andere vertragingen tussen de 5 en de 9 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Mijn kameraden met langer haar, die heeft zijn luidsprekers kapot gekrald op dit nummer. Maar het was misschien ook wel een ander nummer, maar het was wel van Status Quo, dat weet ik nog. En loeihard dat dat ging. Nou, dat kon niet blijven duren natuurlijk. Hè. Down, down bij Nostalgie Plus in jouw feest van de 70s. En straks om 9 uur begint de aftelling weer van de 70s top 1000.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Code Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.

Zouden er nog veel mensen zijn die vlinders vangen en ze dan verzamelen? Ja, zo'n beetje zoals postzegelverzamelaars of duivenmelkers. Misschien een uitstervend ras. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Het is 14 voor 8. Ken je deze nog? Uit de 70's natuurlijk. Rock the Boat, Youth Corporation.

Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Het is 7:11. En op dit moment van de dag kijk ik al eens naar de kranten. De Vlaamse kranten, de voorpagina's. De titels op deze donderdag, wat zeg ik nu? Woensdag 17 juni. Het nieuwsblad titelt vooruit dreigt mee te stemmen met oppositie over verlenging abortustermijn. België steeds minder bierland staat ook op de voorpagina van het nieuwsblad. En we hebben Lukaku nodig vanaf minuut 1. Dat blijkt nog maar eens uit een oefenwedstrijdje die de Rode Duivels gisteren speelden. Topfavoriet meteen op afspraak gaat ook over voetbal, over het WK. Frankrijk-Senegal 3-1. Het laatste nieuws dan, 204 lijnen geschrapt en niet elk kind thuis opgehaald. Miljoenen minder voor leerlingenvervoer. Langdurig zieken voortaan jaarlijkse controle bij arts. En Zelensky strikt Trump voor een rondje tijdens G7. Hoe armer iemand is, hoe zieker en hoe moeilijker de toegang tot zorg is. Hoe de grootste Belgische uitbater Smartflats zijn tanden stuk beet op Brussel. En qua stijl hebben de Congolese Leopards het WK al gewonnen. Knap is dat om te zien. Staat allemaal in de Standaard vandaag op de voorpagina. En de morgen heeft het over het nucleair akkoord met Iran, tussen de Verenigde Staten en Iran. Nucleair akkoord wordt grote uitdaging voor Trump. SpaceX-aandelen gaan als een raket, waarom de komende maanden cruciaal worden. En West-Europa worstelt met nieuwe NAVO-normen. Gazet van Antwerpen, we dronken vorig jaar met z'n allen 40 miljoen pinten minder. Groep Haveloot legt bom onder ambtenarenstatuut. Haven enthousiast over plannen, private loodsdienst en supporters aan de slag thuis. Steve van de Kerkhof stapt op bij Antwerp. Belang van Limburg heeft het ook over vooruit. En abortus vooruit dreigt mee te stemmen met oppositie over abortus. Abortus liever. En 40 zieken in Kortrijkse school in postklasse in Maasmechelen. Dat zijn ze, de titels op de...

0: Nummer kwam zelfs in het hitrepertoire van Madonna terecht. Deze Don McLean met American Pie. Glam rock. Ze waren aan de macht. De eerste helft van de 70s toch. En een van die glamrock bands is Mud. En ik heb een straffe classic van hen klaarstaan straks na het nieuws van 8.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel.
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, het kan anders.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
5: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
0: Goedemorgen, het lijkt alsof we allemaal veel minder dorst hebben. Want het bierverbruik is alsmaar aan het dalen in ons land. Ik heb het er straks over in de Good Morning Show. Ja, een lekker pintje af en toe. Dat kan smaken. Your golden years. Nostalgie plus. 1 over 8. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Vlaams mobiliteitminister Aniek de Ridder eist dat de lijn volgend jaar geen verlies maakt. Daarom verdwijnen meer dan 200 buslijnen en vooral het leerlingenvervoer is daarvan dus de dupe. Kwetsbare kinderen uit het bijzonder onderwijs bijvoorbeeld, die kunnen binnenkort niet meer met hun bus meerijden, want die komt hen thuis niet meer ophalen. 1 op de 10 van die buslijnen verdwijnt, maar de lijn benadrukt wel dat die kinderen op school geraken, omdat ze op een andere rit worden ingepland, maar die zal dan veel langer duren, tot meer dan 1,5 uur. En om die reistijd toch wat onder controle te houden, denkt de lijn aan centrale opstapplaatsen. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven ook 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Dat staat in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. De maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur bijvoorbeeld, die beschermen onvoldoende. Daarom pleit CM voor wijkgezondheidscentra, waar armere mensen zelf niets moeten betalen voor de consultatie, zoals bij het huisarts. En dat werkt, want in de wijken, in die wijken, verdwijnt de ongelijkheid, zegt CM nog. En op het wereldkampioenschap voetbal hebben 3 echte sterren hun visitekaartje afgegeven in hun eerste wedstrijd. Lionel Messi bijvoorbeeld loodste in zijn eentje Argentinië naar een 3-0-zege tegen Algerije. Messi scoorde alle 3 de doelpunten, een hattrick dus. En daarmee is de Argentijn mede topschutter aller tijden op WK's. Samen met de legendarische Duitser Miroslav Klose. En de Noor Erling Haaland lag dan weer met 2 doelpunten aan de basis van de 1-4-zege van Noorwegen tegen Irak. En Kylian Mbappé trok

0: Frankrijk over de streep met 2 goals na een zwakke eerste helft van de Fransen. Goed voor 3-1 winst tegen Senegal toch. Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum. En vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je een beetje afkoelen. Daar is het maar 30 graden.
1: Dankjewel Bart en tot straks. 82 kilometer file momenteel, zo met Frits Meister. De vertragingen van een kwartier en meer. Op de A12 Boom-Brussel komt er 23 minuten bij. Van Onderdeel Industrie tot Domein Levendalen. Op de E19 Mechelen-Brussel 21 minuten trager. Van Zemst tot Machelen ook 21 minuten erbij. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je 20 minuten. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. 18 minuten erbij op de E17 Sint-Niklaas. Klaas Antwerpen, van Haasdonk tot Antwerpen-West. En het gaat ook 18 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Bodewelaan. 17 minuten extra op D40 Luik-Brussel van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe. En andere vertragingen op dit moment maximaal 14 minuten.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Je hebt er misschien ook op gestemd op deze glam rock classic voor de 70s top 1000, waar die terechtkomt. In die 70s top 1000, dat kan je te weten komen als je naar onze website surft, naar nostalgie.plus. Of nog beter, als je gewoon luistert naar jouw feest van de 70s, hier straks vanaf 9 uur met Dynamite. En zo ben je weer verbonden op deze woensdagochtend met de Good Morning Show. Met straks Peaches and Hub. Na Lessons in Love krijg je van Level 42.

0: Er was niet altijd een dansvloer voorhanden in de 70s, maar een grote discobol dat deed al heel veel wonderen. En een paar lichten van die discobar en we waren tevreden. Ook met de muziek van Peaches en Huip om op te dansen en Shake Your Groove Ting, 7:15. Blij dat je luistert naar Nostalgie Plus, naar de Good Morning Show. En vredesliedjes zijn van alle tijden. Komt uit de 60s, Adam.
1: Dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière

0: Het lijkt alsof we tegenwoordig minder dorst hebben. Toch als het op bier aankomt, wordt minder en minder gedronken. Wat er allemaal gebeurt, ik ga even de cijfers overlopen met jou. Na een ritje te paard met America, A Horse With No Name komt eraan. Het is 8:50. Goedemorgen.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
4: Dat is de ja van Jumbo.

Een pintje alcoholvrij of alcoholarm of een pintje met alcohol. Ja, we bestellen alsmaar meer pintjes waar heel weinig alcohol in zit. Ik wil het even hebben over bier. En we drinken met z'n allen eigenlijk veel minder bier dan enkele jaren geleden. 40 miljoen pintjes minder. En dat kan toch wel tellen. En dat heeft onder andere te maken natuurlijk met de achteruitgang van het cafébestand. Want er gaan alsmaar minder cafés open. Er sluiten er ook heel erg veel. En een bruine kroeg is ook een zeldzaamheid geworden. Meer dan 400 brouwerijen telden we enkele jaren geleden nog. En nu zijn er dat toch wel iets minder geworden. En dat ligt eigenlijk aan de opkomst van de microbrouwerijen. Al is ook daar een lichte daling. Blijkt allemaal uit het jaarlijks rapport van de biersector. En die hebben het ook over de consumptie die in eigen land achteruit gaat. Dat we meer en meer alcoholvrij en alcoholarm bestellen. 6,5% van de bestellingen is dat toch het geval. 6,5% gestegen. En dan wat betreft de bierproductie daarvan wordt 30% verdeeld in eigen land. En 70%, en dat is heel wat, dat gaat naar de export. En bovendien gaat niet alles hier wat verdeeld wordt in ons land naar de cafés. Maar daar gaat ook heel erg veel naar de supermarkt. Want daar kopen we heel wat bier. Er zijn ook wel gigantische promoties. En ook onze export die daalt een heel klein beetje. Maar het valt nogal mee. 2-3%. En de grootste bierverbruikers in Europa die zitten in Frankrijk, gevolgd door Nederland en Spanje. En buiten de Europese Unie is dat nog altijd Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk is daar koploper. Gevolgd door de Verenigde Staten op de derde plaats, de Russische Federatie. En de top 5 vervolledigen met China op 4 en Cuba op 5. Ja, het zijn toch wel allemaal indrukwekkende cijfers. Maar we lusten het wel in binnen- en buitenland. En dat is toch goed nieuws voor het Belgische bier.

0: Wat een heerlijke hit was dat in het begin van de 90s. De radio's met She Goes Nana. Kali Minogue, die staat klaar. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Het is 8:30. Hier is Bart.
1: Goedemorgen. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven dan weer 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Dat staat in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. En de maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur, die beschermen onvoldoende. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top van de rijkste industrielanden in Evian, in Frankrijk is dat. Sancties moeten de Russische olie- en gassector treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Ze krijgen meer wapens en luchtafweer. Argentijnse voetbalicoon Lionel Messi loodst afgelopen nacht in zijn eentje Argentinië naar een 3-0 overwinning tegen Algerije. Messi scoorde 3 doelpunten en is daarmee mede topschutter aller tijden op WK's. Noorwegen versloeg Irak met 1-4 dankzij doelpunten van dat andere voetbalwonder Erling Haaland. En Frankrijk won na een zwakke eerste helft toch nog van Senegal met 3-1. Onder meer dankzij de Franse wonderboy Kylian Mbappé die er 2 tegen de netten prikte. Eerst bewolkt, na de middag meer opklaringen. 23 graden aan zee, 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum van ons land.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, en luisteren op dit moment, dat is voor een stuk ook luisteren in de auto. In de file, helaas. Het valt goed mee op deze woensdagmorgen. 68 kilometer in het totaal. Ik geef jou de vertragingen mee van een kwartier en meer. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een 30 minuten erbij vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de A12 Boom-Brussel ook een 30 minuten trager. Vanaf Londerzeele Industrie tot domein Levendalen. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 20 minuten bij van Zemst tot Machelen. Op de Brusselse binnenring verlies je 18 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Plus 16 minuten op de E429. Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvense Steenweg. En een defect voertuig zorgt voor problemen op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ter hoogte van Antwerpen-West. Vielen daar vanaf Haasdonk. Je verliest daarin een kwartier. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 10 minuten.
3: Good Morning Show met Jo.

0: Je bent dat plaatje misschien ook wel gaan kopen in de jaren 70. En je hebt het gek gedraaid en helemaal grijs gedraaid op 45 toeren. Carly Simon met Yo Sylvain zit ook in mijn collectie hoor. Is niks vreemd aan. Is ook een geweldig nummer hè. En dan ben je met pensioen. Dan ga je bootje varen met je zeiljacht in het kanaal. En dan overkomt je een bangelijk avontuur. Ik vertel zo meteen meer na Elvis.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
4: We love you, Belgium!
3: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
4: Jackpot, we love you!
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro.
4: Hey,
3: Lotto.
4: Let's go!
3: Omdat het kan.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: Kwart voor negen. Ik heb gisteren een bijzonder verhaal gehoord over een gepensioneerd stel. Ja, dan heb je natuurlijk zeeën van tijd. Dan is het prachtig weer. Dan ligt je zeiljachtje klaar als je dat bezit. En dan denk je, ja, ik ga bootje varen. Hè. En het zijn twee gepensioneerde Britten die dat gedaan hebben. Een koppel, Jane en Ellen, zijn zestigers. En ze denken, laten we eens oversteken van Groot-Brittannië naar Frankrijk. Goed idee natuurlijk, hè. Zalig zo'n zeiltocht. Alleen, op een bepaald moment ontwaren ze zo een 400 à 500 meter voor zich uit. Een groot Brits marineschip, een echt oorlogsschip. En ze denken, oei, wat is dat? Het lag helemaal stil, dat fregat van de Russische marine. En plots horen ze geluidssignalen. En dan denken ze, wat is dit? Ze gaan wat dichter om te horen of het werkelijk zo is. En dan horen ze nog meer geluidssignalen. En dan denken ze, ja, wat moeten we doen? We gaan er vandoor. We gaan van koers veranderen. Goed idee, want even later klinken er ook geweerschoten. 5 schoten worden op hen afgevuurd. Ze raken niet, maar het was wel duidelijk. Ze waren eigenlijk net iets te dicht gekomen. En bij dat fregat moeten ze gedacht hebben, ja, dat zeilbootje, hè, dat jacht, dat gaat ons rammen. Maar dat was natuurlijk een beetje te veel fantasie van die Russen.
1: De lichten flitsen langs de horizon. En

Je weet het misschien al wel uit geschiedenisboekjes, uit verhalen uit de middeleeuwen, dat de wereld van de adel, van de rijke mensen, van de graven, de gravinnen, de keizers en de keizerin, dat die opgeluisterd werd door mensen die zongen, minstreelden. En af en toe was er ook wel iemand tussen die tegen deed, de clown van de bende, de hofnar bijvoorbeeld. En zo voelt Leo Sayer zich, Long Tall Glasses.

ga je gang, laat je maar gaan. Dansen maar op los. Zeker op al die fantastische classics uit de 70s. Het is jouw feest van de 70s. En de 1000 van de 70s. De top 1000, die gaat zo meteen weer voort. Leen, die telt meteen verder weer af vanaf nummer 800. En wij hebben nog even tijd om naar de film te gaan. Naar Beverly Hills Cop te kijken met Harold Faltermeyer.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
6: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
7: Nostalgie. Voor wie de lijst volgt op de site, die weet natuurlijk wat eraan komt. En als je je laat verrassen, dan kan ik dit verklappen. Het mag vooruit gaan. Zometeen met een overzicht van het soort meisjes dat op deze wereld rondloopt. Door Racy en ook een very sexy song van een Oostenrijkse band. Maar eerst het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Regeringspartijen, CD&V en Vooruit vinden de nieuwe besparing bij de lijn schandalig. De vervoersmaatschappij moet meer dan 200 buslijnen schrappen. Vooral van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem breidde de lijn net vorig jaar nog uit om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moesten zitten. Maar dat kostte de lijn veel te veel geld en daarom moeten besparen dus van Vlaams mobiliteitminister Aniek de Ridder. Die besparingen zouden betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Mensen die het niet zo breed hebben, zijn vaker ziek en krijgen ook moeilijker de juiste zorg. De armste patiënten geven ook 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de rijkste. Dat staat allemaal in een nieuwe studie van de Christelijke Mutualiteit. En de maatregelen om die ongelijkheid tegen te gaan, zoals de maximumfactuur, beschermen onvoldoende. Daarom pleit CM voor wijkgezondheidscentra, waar armere mensen zelf niets moeten betalen voor de consultatie zoals bij de huisarts. En dat werkt, want in die wijken verdwijnt de ongelijkheid, zegt CM nog. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk in Californië vanmorgen Jordanië verslagen met 3-1. Onze Rode Duivels, die speelden ook gisteravond. Wel een oefenwedstrijd tegen de Seattle Sounders. Ze wonnen met 1-2. Lukaku scoorde opnieuw, maar zijn doelpunt werd wel afgekeurd voor buitenspel. De winning goal kwam dan maar van Matias Fernandez Pardo. Vooral invallers van de Duivels kregen speelminuten. Ook de families van de spelers waren erbij voor een gezellige familiedag na de wedstrijd. Er komen stilaan meer opklaringen. 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt de zon volop en genieten we van stralend zomerweer. Maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het centrum. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 35 graden. Aan zee kan je wat afkoelen, daar is het 30 graden. En ook tijdens het weekend overheerst de zon bij maxima tot 32, 33 graden. In de vooravond en 's avonds kan het altijd wel stevig onweer.
7: Hola. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 25 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de A12 Boom Antwerpen een kwartier van Londerzeel Industrie tot het domein Levendalen. En op de Brusselse binnenring 12 minuten van Strombeek-Bever tot Vilvoorde Koningsloo. Op de E429 Doornik-Brussel tenslotte verlies je 10 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg.
5: De 70's Top 1000 met Leen Desmarais.
6: Nostalgie Plus. Nummer 800.

Een semi-wetenschappelijke studie, zeg maar. Een muzikale studie van de jongens van de Britse band Racy, die in het kroegencircuit zongen in de UK en zo ontdekt werden. Mike Chapman schreef Some Girls, eigenlijk voor Blondie, maar het was Racy dus die ermee ging lopen. Ook kenners van het vrouwelijk schoon Mick en Keith en de rest van de band, maar ook kenners van hoe je een rocknummer heel bluesy kan laten klinken. De eerste Stones, zo meteen een waar Wilfried opgestemd heeft. Ik ben geboren in 1960, zegt hij, dus ik was volop een tiener in de 70s. Ik speelde zelf mee in een bandje, ik speelde daar basgitaar. En dat was ook de periode van de Freepodia in de jeugdclubs. En die schuimden we af in de buurt. En dit hier stond op ons repertoire. Het moet op niks getrokken hebben, want het is een moeilijke song. Deze Fool to Cry. En daarna die sexy Oostenrijker.

shoulder. She said, tell me all the

helemaal in het begin luisteren van deze 70's Top 1000 om die pareltjes te horen. Weet, Luc heeft groot gelijk. He's a love machine in town, Supermax. En de 70's, dat was ook de flower power periode. Love and peace. En een van die boegbeelden was ongetwijfeld Melanie. Look what

maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

0: dat Frans van haar is nog niet eens zo slecht. Ils ont changé ma chanson, Melanie. Zo dadelijk Ray Parker Jr. Maar ook
1: straks in de 70s top 1000.
0: Hoem pra papa, hoem pra papa, hoem pra papeo.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
16: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
15: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
16: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: De 70s Top 1000.
18: Top 1000.
1: Nostalgie. 796.

moody opstaan. Hè? En dan ben je helemaal wakker in uitstekend humeur, omdat je straks de liefde van je leven gaat zien. En dan denk je op dat moment, ik voel mij vandaag zo oempelapapa. Marva in 1975. En opnieuw in 2020, toen de jongens en meisjes van Like Me op Catnet het zongen. Maar wij gaan terug natuurlijk naar 19...

0: The Black Magic Woman, niet van Fleetwood Mac, wel van Santana. Als ik één Franse zanger naar een onbewoond eiland zou mogen meenemen om liedjes voor mij te zingen, dan zou het Joe zijn.
1: Syndrome

0: zou overleven met Joe.
1: C'était pas vrai, non pas non plus.
0: Et la vie continue. Drie keer is hij genoteerd. Ça va pas changer le monde.
2: De 70s top 1000.
0: Even een klein settingsje voor zometeen. We gaan straks naar de Zuurbessenlaan in Overijssel. Het is zaterdagochtend. Ik ben 10 jaar. Ik ben in de tuin aan het spelen wellicht. Of op de schommel, deed ik ook graag. Of op straat met de buurkinderen. Het is 11 uur en de kippenboer komt de straat ingereden met gebraden kikskes. En dan klinkt... Dat hoor je zo meteen. Eerst nog één probleem melden op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. De kikkenboer is hier.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que no sabes la junta, vos un requito como tú. Entonces más que tú, que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos un requito como tú. Que no sabes la junta, vos un requito como tú. Entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos un requito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la U, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú.
1: Dat het zou smaken, zo'n kippenbilletje daar in de zuurbessenlaan van Perret.
2: Straks in de 70s top 1000.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Wat?
9: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
13: Yes, of Corsa.
12: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
13: Yes.
12: Vanaf €179 per maand in Lease and Go?
13: Yes.
12: En tot 8 jaar speciale garantie?
13: Yes.
12: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
14: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
16: Mannekes,
17: Bombie,
16: ik ga schilderen.
17: Nee, Bombie, we gaan klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.
16: Mannekes.
17: Moeder.
16: Schilderen is ook klussen.
17: Oh ja.
16: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
17: 25?
18: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
19: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
6: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: De 70's top 1000.
0: Top 1000.
2: Nostalgie plus
0: 790.

Eerst wat rondhossen en dan verliefd worden. Dat is het ideaal van een levensloop, zeker. Maar ja, hè. Maar ja. Elvin Bishop en Fooled Around and Fell in Love. En dan één plaats hoger. Een song die lang en reeks in een Vlaams tijdschrift voor radio en televisie geweest is. Misschien nog. Ik lees dat eigenlijk niet meer. Humo. Cherchez la femme. Ook een New Yorkse band maakte een nummer met de titel Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Disco, pop, swing, big band. Ze stopten het allemaal in de blender. En dan kwam dit eruit. En daarna gaan we luisteren naar dat nummer dat we tegenwoordig allemaal kennen van The Masked Singer. Maar in 1978 was het van The Who. Who are you? Maar eerst, Cherchez la femme.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deur

0: Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
11: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: En voor wie nog niet mee zou zijn, dit is dag 3 van die fantastische 70's top 1000. Het is ruim 10:00. Tijd voor het nieuws uit Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Burgemeesters, schepen en OCMW-voorzitters mogen vanaf volgende maand niet meer flexijobben. De RSZ past daarvoor de regels aan, want als je een flexijob wil doen, moet je minstens 4/5 werken in dienst van een werkgever en ook het statuut hebben van werknemer. En dat was voor burgemeesters, schepen en OCMW-voorzitters niet het geval. Ook al telden ze wel mee in de sociale aangifte via een speciale code, maar de RSZ geeft nu toe dat die regeling juridisch nooit correct was. Steden en gemeenten vinden het een spijtige beslissing, omdat het mensen demotiveert om nog in de lokale politiek te stappen. Zo'n 10 Vlaamse loodsen willen een eigen privédienst opstarten, omdat ze niet willen werken onder de nieuwe pensioenhervorming en de slechtere sociale voorwaarden voor ambtenaren. Beslissing verrast de meeste mensen wel, omdat loodsen het afgelopen jaar een cruciale rol speelde bij de sociale acties in onze havens, die economische schade veroorzaakten omdat schepen lang moesten wachten voor ze de havens mochten binnenvaren. De nieuwe loodsdienst zou volgend jaar starten en 20% van de scheepvaart op de Schelde willen bedienen. En ooit was ons land wereldkampioen op vlak van bier en alle soorten die je bij ons kon drinken. Maar dat is verleden tijd, want vorig jaar daalde het bierverbruik opnieuw tot amper 100.000 hectoliter. Dat zijn toch 40 miljoen pinten minder dan in 2024. Daarmee zakt België steeds verder weg in de wereldwijde ranking van bierdrinkende landen. Tsjechië staat nu op de eerste plaats, waar ze bijna 150 liter bier per inwoner drinken. Per jaar wel te verstaan. Litouwen staat op 2 met iets meer dan 110 liter en Oostenrijk op 3 met 105 liter. Ons land, België dus, staat pas 33ste op die bierlijst met 57 liter per inwoner per jaar. Vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee tot 26 graden elders. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. En ook in het weekend domineert die zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Maximaal dit weekend rond 32, 33 graden.
10: De 70's top 1000 met Leen de Marais. 787.

Zijn Bianca. En dan nu twee stemmen die zo goed blenden. Twee jeugdvrienden ook, die elkaar muzikaal vonden eind 60s en 70s. Simon & Garfunkel, met als resultaat een perfecte zanghaar.

0: Zij hebben ook een klein abonnementje genomen op deze 70s top 1000. Want ze passeren nog wel een paar keer Simon en Garfunkel.
1: De 70s top 1000.
0: Ik ga je nog eens meenemen naar de tuin van de Zuurbessenlaan in Overijse. Die kiekenboer en Perret. Die is ondertussen gepasseerd. De kippenbilletjes zijn opgepeuzeld. En de buurmeisjes die wanen zich een hele zomer lek Claudette. Met het hele repertoire van Klo-Klo dat passeerde. En Willis Nilles, want ik was iets jonger, kon ik ook alles meezingen. Claude François en Je vais à Rio. En daarna, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, maar het is van het insgelijken. Joost.

0: 70's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Nummer 784.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mijn

voorjaarskermis hier bij Nostalgie Plus en Joost Nuisveld. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. 10 noteringen voor Queen in deze top 1000 van de 70s. Met natuurlijk de vraag: staat die ene op nummer 1 of niet? Als het van mijn chef-kok Timon van Vrouwentongen afhangt wel. Dat is blijkbaar de song om swingend te koken in een restaurant. Verschillende ritmes, theatraal meezingen. Af en toe eens proeven. Ja, ik voel het wel. Maar dat is nog ver natuurlijk. Maar waar staat die? Haalt die nummer 1? Dat is de vraag van 1 miljoen. Waar alleen jij een antwoord op kan geven. Deze zal geen nummer 1 zijn, maar toch mooi dat hij in deze 70s top 1000 is geraakt. Love of my life, hier is Queen.

0: bestellen nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Chrissy, kendo, lekker op de camping. Chrissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haar omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: De 70's Top 1000. Nostalgie Plus. Nummer 782.

wordt hier genoten van de ballades, ook in deze top, deze Rita Coolidge, prachtig. En voor Sophie was die Queen van daarnet, Love of My Life, de mooiste Queen die er ooit gemaakt is. Enfin, mooiste Queen nummer natuurlijk, bedoel ik daarmee. Lies, die is aan het studeren. Morgen heeft ze examen fysica. En met deze top op achtergrond is het allemaal zo erg niet, zegt ze. Alle 3 miljoen nostalgie plus luisteraars. Liefste Liesje, zijn nu voor jou aan het duimen. Morgen ontzettend veel succes gewenst.

0: klinken toch een beetje als ABBA, hè? Brotherhood of Man en Angelo. Tot 2 minuten voor 10:30. Goedemorgen.
1: De 70s top 1000.
0: Eén plaats hoger, een song die mij om een of andere reden aan de woestijn doet denken. Ik denk dat het de film Once Upon a Time in the West is die het hem doet. Met een legendarische mondharmonica solo aan het begin. Die Dirk. Uren en uren en uren tot wanhoop van alle andere gezinsleden op zijn kamertje heeft proberen na te spelen. Dirk, ik weet niet of je die mondharmonica nog hebt. Het is het moment om hem te gaan zoeken, om hem op te diepen, om mee te spelen en te zien of dat nog gaat. Meespelen met Supertramp's School.

0: You're coming along.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

Gilbert Montagnier in het Engels. En ook dat ging hem goed af, de Fool. En dan nu in plaats hoger een Schotse band die al snel naar New York verhuisde om het daar helemaal te gaan maken. Maar met het succes kwam ook de keerzijde, want al snel verloren ze een bandlid aan een overdosis heroïne. Dat waren ook de 70s, hè. Verslavingen en harddrugs bij rockartiesten. The Average White Band.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
1: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
4: De 70s top 1000. Nostalgie.
5: Nummer 777.

0: een stem, hè? Olivia Newton-John, With a Little More Love, uit 1978.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: De 70s, dat was voor mij ook een dansgroep waar ik in zat. Iduna heette die, later Exit. Ik heb daar zo'n toffe herinneringen aan. Op dat moment was dat echt mijn leven. Hè. Als je zo 15, 16, 17 jaar bent. Elk jaar hadden we ook een voorstelling waar ik vriend, vijand, mijn hele familie verplichtte om naartoe te komen kijken. En een van de songs waar we een choreografie op hadden op zeker moment. En ik kan mij daar nog bewegingen van herinneren als een paspop die gemodelleerd wordt, was deze song.

Ik was helemaal terug, 16 jaar hoor. Kraftwerk met The Model. De allereerste keer dat een Canadese rockband de nummer 1 haalde in de Amerikaanse Billboard was voor The Guess Who met American Woman. 40 jaar later, gecoverd door Lenny Kravitz voor de film Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Maar dit is natuurlijk het origineel uit 1970. American Woman, The Guess Who.

0: Mannekes.
1: Bompi.
0: Ik ga schilderen.
1: Nee, Bompi, we gaan klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Mannekes.
2: Moeder.
0: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
0: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
7: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: We gaan kajakken zo dadelijk. Enfin, muzikaal dan. Hè. Kajak met Ruthless Queen. Dat is voor zometeen hier. Your golden years. Nostalgie+. Het is goed 11 uur tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het Vlaams parlement debatteert vanmiddag over de mogelijke besparing op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alle oppositiepartijen vroegen daarom, nadat bekend raakte, dat de lijn volgend schooljaar meer dan 220 buslijnen wil schrappen. En dat zou betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt en dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. En dat vindt de Vlaamse oppositie absoluut niet kunnen. Mobiliteitsminister Aniek de Ridder wil wel dat vervoersmaatschappij de lijn volgend schooljaar binnen haar budget blijft. Van zo'n 140 miljoen euro. In Noorwegen is de longtransplantatie van kroonprinses Mette Marit succesvol verlopen. Dat bevestigt het Noorse Koningshuis. De operatie gebeurde in het universiteitsziekenhuis van de hoofdstad Oslo. Kroonprinses Mette Marit leidt aan een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig extra beademing nodig heeft. Mette Marit stond sinds begin juni op een wachtlijst voor een longtransplantatie. Dan nog voetbal met nieuws over de Supercup. Dat is de trofee waar de landskampioen en de bekerwinnaar van het voorbije seizoen om strijden. En dat zijn respectievelijk Club Brugge en Union. De match wordt vrijdag 31 juli om 8:30 s'avonds gespeeld in het Jan Breydelstadion in Brugge. Het is de derde keer dat Club en Union tegenover elkaar staan. Supercup is traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De Pro League maakt trouwens morgenmiddag om 1 uur de nieuwe kalender bekend voor de hoogste, de tweede klasse en de vrouwencompetitie. De eerste speeldag van de Jupiler Pro League is trouwens voorzien in het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. Vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee tot 26 elders. Morgen schijnt die zon volop, maximaal van 27 tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. En ook in het weekend overheerst de zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Weekend maximaal rond 32, 33 graden.
6: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
7: Nostalgie Plus. Nummer 772.

raar accentje vind ik. Rootless Queen. De Nederlandse band Kayak. Van zomerbaars was er in de 70s nog geen sprake natuurlijk. Wel van Ghetto Blasters. Ik had er zo een, stuurt Brigitte. Met vrienden zaten we dan in het gras in het park bij ons. De Ghetto Blaster in het midden. En dan naar hits van die zomer luisteren. Misschien niet de zomer van 1972, maar het gaat nog altijd mee. De song die zometeen eraan komt uit 1972. Zal er ook wel eens uitgeklonken hebben. Een Belgische hit van Two Man Sound.

magistrale song van The Babies, Isn't It Time? 1 notering voor de Pointer Sisters. Maar Bonnie van de familie doet er nog eentje bij. 769, Heaven Must Be... Nee, Heaven Must Have Sent You. Zo is het lang titeltje, Bonnie Pointer.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
1: IKEA.
0: Meer info op ikea.be.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: De 70s top 1000.
11: Nostalgie.
10: 768.

we het over Pret sigaretten gegaan hebben in 1970. De kans is groot. She likes weed tea set. Dark Lady is een ware zegster die aan haar cliënten vertelt, we zullen ze Cher noemen, dat haar man vreemd gaat en even later vindt Cher dus haar man met Dark Lady in bed en schiet ze alle twee dood. Niet komen klagen dat het te donker is, want jullie hebben deze Dark Lady in de top gestemd. Hier is Cher.

Baby van Cher. Charles Aznavour heeft deze top 1000 van de 70s twee keer gehaald. She staat ergens in de 390. Maar deze melancholische song, Yesterday When I Was Young, heeft de top ook gehaald. Heel tof. Charles Aznavour.

0: Wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.
1: De 70s top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 764.

noteringen voor onze Rocco Granata met op 763 zomersproetjes. Ik zing het nog altijd voor mijn kleindochter, die ook zo van die sproetjes op haar neus heeft. Stuurt Marina, ja, via WhatsApp.

En dat prinsesje waar hij het over heeft, dat is Jessica. Die andere hit, zijn dochter. En die andere hit die genoteerd was in deze 70s top 1000. Feest in de tent, in de top 1000 tent van de 70s met Rocco Granata. The Night Chicago Died, een song van de Britse band Paper Lace over een fictieve massale schietpartij tussen de bende van Al Capone en de politie, waarbij honderden slachtoffers vielen, heeft nooit plaatsgevonden op zo'n grote schaal. En dus was de burgemeester van Chicago not amused met dit verzinsel van een Britse band, maar wel een dikke hit. Daddy was a cop on the east side of Chicago, back in the USA, back in the bad old days.

0: Noord. Nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
7: De 70s top 1000.
8: Nostalgie. 761.

0: you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man?
1: Met een recordje voorzien allemaal door James Brown, Woman Part 1, voor alle duidelijkheid. En dit hier is een song voor drummers, stuurt Frankie samen met mijn zoon. We hebben elk een drumstel in een geïsoleerde garage zitten we en spelen we mee met Peter Gunn van Emerson, Lake en Palmer op 760 gestemd in deze top 1000 van de 70s.

energie. Peter Gunn, Daryl Hall en John Oates. Goeie vrienden al in de 70s, ook muzikaal. En dus luisteren wij straks naar She's Gone. En daarna mag Michel hier de boel recht houden, 70s gewijs. Maar eerst Vicky Sue Robinson, die de beat nog eens goed mag ronddraaien. Smakelijk eten.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
2: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
3: Avant de nous dire adieu, ik ben er pas. En ik blijf hier 2 uur, zo meteen met 757. Your golden years, Nostalgie Plus. Het middag.

0: Zaterdag 4 juli in Barcelona, helaas dus zonder Wout van Aert. Op het proces rond het carnavalsdrama in het Waalse Strepy is Paolo Falzone door de Assise-jury veroordeeld tot 27 jaar cel. De man reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden die crash niet, tientallen anderen raakten zwaar gewond. De rechter noemde hem een gek achter het stuur en omschreef wat Falzone aanrichtte als een echte oorlogssituatie daar in Strepy. Hij moet ook een boete betalen van 92.000 euro. De passagier die mee in Falzone's auto zat, krijgt 2 jaar cel met uitstel. En het Vlaams parlement debatteert vanmiddag over de mogelijke besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Alle oppositiepartijen vroegen daarom, nadat bekend raakte dat de lijn volgend schooljaar meer dan 220 buslijnen wil schrappen. En dat zou betekenen dat de lijn niet alle kinderen thuis ophaalt. En dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. En dat vindt de Vlaamse oppositie absoluut niet kunnen. Vlaamse mobiliteitsminister Aniek de Ridder wil wel dat vervoersmaatschappij de lijn volgend schooljaar binnen haar budget blijft van zo'n 140 miljoen euro. Vanmiddag brede opklaringen bij 23 graden aan zee, 26 graden op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon dan weer volop, maximaal van 27 tot 31 graden. Vrijdag opnieuw heerlijk zonnig zomerweer bij 30 tot 35 graden. Ook in het weekend overheerst de zon. Enkel in de late namiddag of 's avonds kan het stevig onweren. Maximaal in het weekend rond 32, 33 graden.
1: De 70s Top 1000 met Michel Follet.

Dit was hem, de allerlaatste hit voor The Sweet in Vlaanderen. Ook in Engeland, maar niet in Duitsland. In Duitsland bleven ze ontzettend lang populair. En dat was wel vaker met jaren 70 idolen. Mooie start natuurlijk van alweer een uur top 1000 van de jaren 70. Je kan het allemaal volgen op de website. Er is ook de aftershow met Domi. En Sepp, die mij even depaneert, die is er ook al bij. Maar na 2 uur hoor je die met het vervolg. Dus avant de nous dire adieu komt er zo meteen aan van Gene Manson. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Eerst Hans van Tol, maar zijn artiestennaam was Tol Hansen.

0: the Bready.
1: De 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
2: Nummer 755.

Ah, Jean. Jean Manson. En avant de nous dire adieu op 755. Als je toevallig je Playboy-collectie nog hebt, op zolder. Ja, je hebt ze nog liggen. Heel populair in de jaren 70. Raadpleeg even het nummer van augustus 74 en van mei 77. Daarin zie je Jean Manson in een iets frivolere uitvoering, als je begrijpt wat ik bedoel. Village People nu.

0: Mijn kompas draait dol. Go West. Ik kan mij herinneren als jongen had je in schoenen een kompas in de achterhak. Ja, bij de scouts bijvoorbeeld. En dan moest je je schoenen aan doen, hè, als je dat kompas wou raadplegen. Go West van Village People op 754.
1: Straks in de 70's top 1000.
0: Uiteraard Suzy Quattro. Ja, en je kan nog lang wachten voor ze de titel zingen. Hot Love, T-Rex, die hoor je zo meteen.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dolvi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: In mode draait alles om trends. Volgen we die niet? Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: De 70's Top 1000.

vaandeldragers van de glam rock. In feite zijn zij de uitvinder van dat begrip. T-Rex en Hot Love op 753. En nu eentje die zelf om de aandacht vraagt. Dank u wel. Dit klinkt een beetje als The Last Post, hè? Toch mooi. Nieuwkomer in de lijst, de meest populaire Surinaamse artiest van Nederland, Oscar Harris.

1971. Ik heb het plaatje nog gekocht van mijn zakgeld. Ik was 11 jaar. Ik had een hekel aan het leger, maar toch heb ik Soldier Sprayer gekocht. En het zat in een plastic hoesje dat helemaal scheurde. Dus op een of andere manier helemaal geen kwaliteit. Wat niet over het plaatje gaat natuurlijk. Nu, Suzy Quatro.

0: Twee popsterren die waardig ouder worden. Suzy Quatrocchio, want zo heet ze in feite. Die is jarig geweest op 3 juni. Ziet er nog altijd hetzelfde uit. En in feite, Bob Seger, hij zingt hetzelfde. Still the same, een beetje grijzer. Maar 81 en ziet er echt wel goed uit. Willie Sommers.
1: Nummer 749.

0: Willy Sommers. Dat klinkt al beter, hè? Weet je trouwens, in de jaren 70 was er ook een Willy Winters. Het was, ik dacht een grap, maar nee hoor, die man heette in feite Willy Winters en die maakte ook plaatjes helemaal in de stijl. Voor de fans van Willy Sommers, sinds kort, ik denk sinds begin deze week, kan je Laat de zon in je hart, zijn grote hit van 2006, op vinyl kopen. Heel beperkt, 500 exemplaren, geel vinyl, Laat de zon in je hart. Maar die mag niet in de lijst, hè, want we zijn bezig met de 70s.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Winter in America is cold. And I just keep growing old.
0: Van de zomer naar de winter, maar het is één van mijn favorieten. Dog Ashdown. En zo meteen de dansvloer op met Amy Stewart.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
13: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
15: De 70s top 1000.
16: Nostalgie plus.
15: Nummer 748.

Het klonk als een flipperkast, hè? Die Knock on Wood haar versie van een oude hit van, hoe heet die man ook alweer? Eddie Floyd, ja. Amy Stewart, 70 jaar en op 748. Inderdaad, we hebben een nieuwkomer, of een nieuwkomer, plaat van 75, maar die vraagt misschien toch nog wat duiding. Dolanes Melody, heel bekend instrumentaal nummer van Jean-Claude Borelli. Maar die staat niet op de hoes. Wel, Paul de Senneville en Olivier Toussaint, dat zijn de componisten. Want het is filmmuziek bij een heel illustere film van 1975. Maar in feite is het dus de trompetist die een vermelding moet krijgen. Jean-Claude Borelli.

Doc Ashdown op een paar dagen voor de zomer begint. Winter in America. Ik draai ook in het volgende uur nog twee platen die zo in mijn top 10 zouden mogen staan. En dit is de derde. Echt waar, 746 is veel te laag. Winter in America. We gaan nu geen ruzie maken, maar dus volgend jaar. Ik kom niet af als die niet in de bovenste 100 staat, zullen we dat zeggen. En nu wellicht de langste titel van de jaren 70. Ik waag me er niet aan, dat doen de Hollies wel op 745.

0: titel werd geïnspireerd door een fictieve western, de Hollies. De terugkeer door de grote poort met dit nummer op 745. Ze staan er drie keer in.
1: De 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
0: Deze dames dan weer vier keer. Love, een complimentje of is het een affrontje? Casanova. In de

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar Patrima.

0: rond het carnavalsdrama in Strepy is Paolo Falzone veroordeeld tot 27 jaar cel. Dat heeft Assise jury beslist. De man reed 4 jaar geleden met een waanzinnig hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden de crash niet en tientallen anderen raakten gewond. De jury zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. De passagier die mee in de auto zat krijgt 2 jaar cel met uitstel. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is gelekt. Het wordt vrijdag normaal ondertekend in Zwitserland en dan pas zouden de precieze details worden bekendgemaakt. Maar het is nu al naar buiten gekomen. Het ontwerpdocument bevat 14 punten met daarin onder meer afspraken over een permanent staakt het vuren en de heropening van de Straat van Hormuz. Maar ook dat Iran geen kernwapens meer zal ontwikkelen en dat de Amerikaanse sancties tegen Iran verdwijnen. En weer al pech voor Wout van Aert. Hij rijdt geen ronde van Frankrijk deze zomer. Dat bevestigt zijn ploeg Visma Leasebike. Van Aert sukkelt met een aanslepende blessure aan zijn elleboog. Die liep hij op een aanval op training, net voor de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En daar startte hij wel en won hij zelfs een rit, maar de elleboogwonde raakte zwaar ontstoken. Wout van Aert reageert uiteraard ontgoocheld, want de Tour was een van zijn topprioriteiten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag 4 juli in Barcelona. We krijgen geleidelijk meer opklaringen met maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. 'S Avonds wel kans op enkele onweersbuien. Vrijdag dan een snikhete zomerdag met temperaturen tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds weer kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend nog veel zon en maxima tot 33 graden.
1: Dankjewel, vrouwtje. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 21 minuten van Sint-Niklaas-centrum tot Krijgsbaan. En dat is al een heikel moment, een heikele plek sinds een paar dagen. Dus N16 Sint-Niklaas-Willebroek. R1 Antwerpen-Nederland, 17 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland, 11 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook nog de R1 Antwerpen-Gent. Daar verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord en Deurne. En voor de rest sta je hooguit 8 minuten in de file.
2: De 70s Top 1000 met Michel Follet.

Canadese pianist Frank Mills. Hij is op 27 juni jarig. Dan wordt hij 83. Dit hier, het is heel opvallend, hè? Daarnet al Dolanes melodie, zonder woorden. Ze koeken een beetje samen al die instrumentalen, want ook de volgende is zonder woorden. Wat zit ik hier in feite te doen? Overigens, Sen de Pape heeft het overgenomen van onze Sepp. Hè? Dag Sen. En Frank Mills, dit muziekje is ooit gebruikt in The Simpsons blijkbaar. En ook in de twee Kill Bill films van Quentin Tarantino. Dat kan ik me niet herinneren. En blijkbaar ook voor een golfprogramma van BBC. Kortom, je kan dit thema voor alles en nog wat inzetten. Zoals gezegd, de volgende ook. Zonder woorden, Jean-Michel Jarre. Heel andere muziek. De piano wordt vervangen door een bataljon synthesizers. De 70s.

past bij het onweer dat morgenavond zou kunnen losbarsten. Hè? Equinox part 5. En je hebt ook nog Oxygen, dat komt nog. Dat is part 4 voor de freaks. Hè? Jean-Michel Jarre. Ik was er gek van in die jaren. Nu iets minder, hoewel, het blijft toch zijn charme hebben. Na 1972 voor You Are the Sunshine of My Life van Stevie Wonder. Hoewel, je hoort hem niet nu zingen.

Een liedje waarin je toch maar weer kon horen wat voor een geweldige zangeres die Bonnie Sinclair was. En de boodschapper van het slechte nieuws was Ron Brandstede. Die speelde de rol van de dokter, hè, want het was een soort klank- en luisterspel. Beetje geïnspireerd op The Hostage van Donna Summer, denk ik. Dr. Bernard, hoewel origineel, een nummer van Joe Dolan's sister Mary, en Peter Koelewijn zat weer achter het hele gevaarte. Ron Brandstede kreeg volgens mij geen vermelding op de hoes, maar dat was dus ook zo bij You Are the Sunshine of My Life, wat je daarvoor hoorde van Stevie Wonder, die de eerste twee zinnen van zijn liedje aan anderen overliet. De zangeres was Lanny Groves, die zong als tweede. En eerst was er een mannenstem, Jim Gilstrap. En die ga je nog horen, als die nog niet voorbijgekomen is. Ik denk het niet, met zijn superhit Swing Your Daddy. Toch maar even deze voetnoot. Dit vraagt geen introductie. Misschien wel een van de allermooiste van de jaren 70. Roger Whittaker.

0: Geen nood te veel. Kort en compact. Supermooi. Roger Whittaker.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Klasse uit Nederland van Sandy Coast. En een Griekse held, Demis Roussos, maar zometeen de OJ's.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen...

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: De 70s Top 1000.

0: Maar ieder op zijn eigen bank, hè, alsjeblieft. Love Train, The OJ's op 738. Nu, zoals ik al zei, klasse uit Nederland. Hans Vermeulen en Sandy Coast. True Love, That's a Wonder.
1: Nummer 737.

Eentje van 1971, Sandy Coast. En nu een van 1973, het jaar waarop kleurentelevisie bij ons te zien was. Enfin, veel kleur was er nog niet, want het was vooral bruin en oranje. Alsof er geen andere tinten waren, maar dat waren de typische kleuren toen van behangpapier, maar ook van televisie. Hoe dan ook, toen scoorde Injas Baard een enorm groot hit met More Than Sympathy. De cijfers liggen er niet om. De vorige keer stond hij ergens in 900 en zoveel. Nu op 736. En ook de Nederlanders zijn hem niet vergeten, want zaterdag heeft Felix Meurders, de beroemde, een van mijn grote radiovoorbeelden, Felix Meurders hem nog gebeld met het oog op hun top 700, maar ik heb al gezegd, of een week van de 70s, maar ik heb al gezegd, blijf bij ons, hè, want bij ons hoor je vooral die Belgische hits, zoals deze, More Than Sympathy, van Injas Baard. Blijft mooi!

Der Demis, hij scoorde hits in het Frans, in het Duits, in het Engels. Hij was ook een phenomenon, zoals hij in Engeland werd genoemd. Hè. Demis Roussos. Maandag zou hij 80 geworden zijn, dat heb ik toen al gesignaleerd. Deze blijft tot 26 september 80. Brian Ferry, frontman van een groep die er 4 keer in staat. Smaakmakers van de jaren 70. Roxy Music. Yes.

0: Alleen maar mooie platen. Jullie kozen ze op 734 Dance Away Roxy Music.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.
0: Een van die echt mooie liedjes van Reinhard Meyer heeft er meerdere. Die ga je straks horen op 731. Ik had het al over favorieten, wel, dit is er nog zo één. How Long van Ace en Paul Carrack. En die hoor je straks ook nog.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je

0: Les Graham Mutt and the Cat crept in op 732. Ik heb het al gezegd, af en toe contrasteert het natuurlijk met elkaar. En nu de rust en de kalmte van Reinhard Maai.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

zoals je in ieder boek lezen kan. Waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

Sinds 1974, toen werd het voor het eerst gehoord op radio. Het werd nergens, behalve in Amerika, een gigantische hit. Maar bij ons dus niet. Maar het werd een klassieker, terecht. Paul Carrack, op 22 april werd hij 75. Nog altijd heel goed bezig. Wil je Julien Clerc aan het werk zien? Dan moet je niet zo ver gaan deze zomer. Naar Spa. Tijdens de Francofolies treedt hij op 24 juli.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is €20.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
13: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
14: En woensdag namiddag in de 70's, hoe zag het er bij jou uit? Misschien ging je wel gewoon buiten spelen, op de schommel bijvoorbeeld, met krijt, of samen met je vriendjes uit de straat. Wel, de woensdag namiddag vandaag wordt er een met je favoriete 70's muziek.

0: is nog onduidelijk of hij ook onder invloed was. Er is veel hinder rond de havens en op de Noordzee door nieuwe acties van de Vlaamse loodsen. Op dit moment liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de havens in of uit te varen. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De Vlaamse loodsen zijn boos over de nieuwe pensioenhervorming. Een tiental wil daarom een eigen loondienst oprichten, los van de Vlaamse overheidsdienst, die daar nu voor bevoegd is. Er is veel hinder rond de havens en op de Noordzee door nieuwe acties van de Vlaamse loodsen. Op dit moment liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de havens in of uit te varen. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De Vlaamse loodsen zijn boos over de pensioenhervorming. Een tiental wil daarom een eigen loodsdienst oprichten, los van de Vlaamse overheidsdienst die daar nu voor bevoegd is. Ze willen als zelfstandigen kunnen werken en zo hun eigen pensioen in handen nemen. En er is opnieuw een groot sluikstort aangetroffen in Meissen in Vlaams-Brabant. Dit keer dumpt de onbekende bijna een hele inboedel van een huis in Wolvertem net tegenover de ingang van het recyclagepark. Het gaat om bedden, kasten, tafels en stoelen. De daders kwamen aangereden met een vrachtwagen. Ze staan wel op beelden van een camera in de buurt. Die worden nu onderzocht om de identiteit van de daders te achterhalen. Meissen is al langer een doelwit van sluikstorters. We krijgen geleidelijk meer opklaringen met maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op enkele onweersbuien. Vrijdag een snikhete zomerdag met temperaturen tot 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel weer kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend nog veel zon en maxima tot 33 graden.
1: Top 1000 met Sebastian de Krop.
2: Nostalgie Plus. Nummer 728.

3 Degrees. Je komt er 5 keer tegen in de lijst met Dirty Old Man in de top 100 als de hoogst genoteerde. Dit was Giving Up, Giving In. En een hele goede middag. Ben je ook aan het genieten van de 70s top 1000? Ik kan het mij voorstellen, want wat een leuke lijst is dit ook alweer geworden. Kwestie van je nog meer in de sfeer te brengen. Trek je broek met wijde pijpen aan. Haal je krultang boven voor de mooiste 70s krullen in je haar. Of je lavalamp, die kan je ook nog eens van zonder halen. Dit is jouw feest van de 70s. Met dit uur onder andere Wiltura, die langs het Noordzeestrand wandelt met de zee. Wind in zijn haar. We gaan meeklappen met Paco Paco en ik heb acteur Alain Delon die zich zowaar aan muziek waagt. Eerst het ultieme truckerslied Henk Wijngaard op 727 met de vlam in de pijp.

0: op me wacht. Als veer geen gebrek in deze 70's top 1000. Met dank aan Henk Wijngaard. Het is de favoriet van Karel uit Leuven. Ik lees hier samen met mijn broer. Werk ik graag aan oude oldtimers. Dat is een passie die we van mijn papa hebben. Hij was garagist en als kleine jongen liepen we eind 70's alles rond bij hem in de garage. Dit nummer doet mij daar altijd opnieuw aan denken met de vlam in de pijp. Jouw herinnering aan de muziek in deze 70's top 1000 is ook welkom. Hè? Reageer zeker ook en stuur het door via de website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 900 800. Eentje hoger, 726, is voor Ian Dury en The Blockheads. Hit me with your rhythm stick.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Met een stoel tussen zijn tanden als act tijdens Avro's top-op, weet je nog, Afrik Simone met Ramaya.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Romantiek de komende minuten met Shake op 724. You know I love you. En we gaan ook het water op. Trek je wetsuits aan, surfplank onder de arm en dan windsurfen maar met de surfers.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
11: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
12: We love you,
11: en die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
17: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
18: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
17: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
18: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
19: Hou je van verhalen over muziek?
20: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
19: Of luister je gewoon liever naar pop?
21: Together.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: De 70s Top 1000.
22: Nostalgie.
23: Nummer 724.

Wat een heerlijke rockriff aan het begin van de 70s. Back Home van Golden Earring. Een van een andere classics kan op één eindigen in jouw 70s top 1000. Ik kan voor je favoriet uit de top 20 namelijk nog een duwtje in de rug geven. En Radar Love van Golden Earring is daarbij. Ga dus stemmen op dit of een andere uit die bovenste 20 via nostalgie.plus. Straks heb ik Dalida en Alain Delon met Parole Parole. Eerst Casey en de Sunshine Band. Get Down Tonight op 722.

Ze waren in de 60s al heel even een koppel, maar dat bleef niet duren. Op het podium hadden ze meer succes. Dalida samen met acteur Alain Delon. Parole op 721. Nog meer muziek uit Frankrijk straks met Ringo. Dit zijn al The Surfers en Windsurfing.

0: toi. Het is er eentje die je misschien ooit in de Franse les hebt mogen vertalen. Trop belle pour rester seule van Ringo.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: Omdat ik Vlaming ben.
0: Wiltura is, als ik goed geteld heb, de best vertegenwoordigde Vlaamse artiest in de lijst. 10 keren in totaal. En omdat ik Vlaming ben, krijg je straks op 718. En zet maar al een streepje zwarte eyeliner bij. Voor een grote new wave hit uit de 70s. Echo Beach van Martha and the Muffins.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
6: Mannekes.
7: Bompi.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bompi, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
14: Nostalgie.
15: Nummer 718.

had een zware verkoudheid toen dit opgenomen werd. Vandaar die wat heese stem. Martha Johnson en de Muffins met Echo Beach. Het wordt zomers warm vanaf morgen. En ik laat jou er alvast wat naar verlangen met een zomerhit uit ons land. En dat is Taka Takata van Paco Paco. Eerst nog maar eens het bewijs hoe mooi en divers deze 70's top 1000 geworden is. Ik neem je mee van New Wave naar Country met Billy Joe Spears op 716 Blanket on the Ground. Come

Taka Takata uit de zomer van Jan, zijn eerste liefde. Jan uit Mechelen ging vaak in het jeugdhuis rond. Ik was een jaar of 16 en ontmoette daar het meisje van mijn dromen. Ik kan me herinneren dat we die zomer arm in arm gedanst hebben op dit Taka Takata van Paco. Paco, een Spanjaard die als twintiger naar ons land verhuisde en hiermee een hit scoorde. En kijk wie we daar opnieuw hebben. ABBA voor de derde keer al op 714. Ring, ring.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah, wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
10: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
14: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
15: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
16: Op woensdagnamiddag breng je de kinderen of kleinkinderen misschien wel van de ene hobby naar de andere. Wel, wij kruipen ook in de wagen bij Gary Newman. Het is 3 uur en Fraukje Kallion heeft nieuws.
17: Goedemiddag. De bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschuift naar onderwijsminister Zuhal Demir. Dat zegt Vlaams minister-president Diependalen na overleg. Nu was die bevoegdheid nog verdeeld over minister Demir en mobiliteitsminister De Ridder. Maar het zorgt voor te veel verwarring. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen.

0: is nog onduidelijk of hij onder invloed was. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby, de vicekampioen uit Zweden. Dat is geloot in Zwitserland. In de tweede voorronde van de Conference League voetbal neemt AA Gent dan weer op tegen de Oekraïnse Cherkasy. De heenwedstrijden in Zweden en Oekraïne worden al op 23 juli gespeeld. Een week later volgen dan de terugwedstrijden in ons land. Beide ploegen moeten 3 voorrondes overleven om in de league-fase terecht te komen. We krijgen geleidelijk meer opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen volop zon en zeer warm tot 33 graden. En 's avonds kans op enkele onweersbuien. Vrijdag een snikhete zomerdag met temperaturen tot 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel weer kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend dan nog veel zon en maxima tot 33 graden.
1: Top 1000 met Sebastian de Krop.
2: Nostalgie Plus. Nummer 713.

Gary Newman, hij was zijn tijd ver vooruit, stuurde Luc. Want dit was al de sound van de 80s. New Wave avant la lettre. Met Cars, Gary Newman. Hoe beleef jij deze 70s top 1000? Wat vind je ervan? Waar ben je aan het luisteren? Je mag ook altijd reageren via WhatsApp of nostalgie.plus, onze website. Doe dat zeker. En als je dan toch op onze site bent, wel, je kan meevolgen hoe het gesteld is met deze lijst. Wat er allemaal aankomt, waar je favorieten staan. Dus ga zeker even kijken. Vind je allemaal terug op nostalgie.plus. Nog tot 4 uur hou ik je gezelschap met dit uur. Onder andere een Belgische songfestival-inzending uit de 70s. Een hele populaire discoplaat waarin we tot 3 tellen. Verder heb ik

Een verliefde Bill Withers. Anne-Marie David staat klaar met Tu te reconnaîtras. Eerste de Queen of Disco. Donna Summer altijd goed in de lijst. Met een van die songs waarin ze samenwerkt met producer Giorgio Moroder. En dat is Last Dance op 712. De 7

0: vaak heb jij op deze gedanst in de 70s? Op de schoolfuif, in de plaatselijke parochiezaal of waar dan ook? Last Dance van Donna Summer. Ik hoop dat jij een beter opgestaan bent dan Jeff van Uitzel. Kleinkunst in de 70s top 1000, dat is altijd leuk, want er is houten kop.
1: 'S Middags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van me op z'n val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren kan ik een krekel horen.

hier te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar op zijn valdera wordt ontsluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

0: s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: De 70's Top 1000.
2: Nummer 710.

0: Het was het spannendste jaar ooit op het Eurovisie Funkfestival met de Eres Tu van Mosse Dares, Power to All Our Friends van Cliff Richard en deze Anne-Marie David op maar een paar punten van elkaar in 1973. Tu te reconnaîtras.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Ik heb er straks één die al zin heeft in het weekend. En dan vooral de zaterdagavond. Herman Brood op 709. En nog een Herman uit Nederland. Herman van Veen met Opzij.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: De 70s Top 1000.
7: Top 1000.
6: Nostalgie Plus.
8: Nummer 709.

Peter stuurt via WhatsApp. Ik was als tiener iemand die altijd en overal volledig in het zwart rondliep. Met een lange jas, zelf al was het 25 graden. Het zal je niet verbazen dat Herman Brood en dergelijke mijn muziek was. Saturday Night, met die leuke gitaar, heeft toch ook wel bedacht door een Belg, Danny Lademager. Verder op 708 nu, met Kriebels in de buik. Kriebels in de buik en verliefdheid bij Bill Withers, want het is Lovely Day. En zometeen Dream Express, A Million in 1, 2, 3.

0: zie je ze nog voor je. De Nederlandse zusjes Maase en Luc Smets van de Peppels op het Eurovisie Songfestival als Dream Express. Volledig in het wit, een broek met olifantenpijpen en zowat pofmouwen. A million in 1, 2, 3 Dream Express op 707 in de 70s top 1000. Danny en Christine uit Laakdal luisteren mee. Vanop de fiets, op fietsvakantie in Nederland. Zalig sturen ze. Wel, hopelijk heb je niet te veel haast op je fiets, want we gaan naar daar. We gaan naar Nederland met Herman van Veen. Opzij.
1: Opzij, opzij.

0: Er is toevallig veel songfestivalmuziek dit uur. Dit ook alweer Back, Steal or Borrow van de New Seekers uit 1972.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Sheila en de B-Devotion die mogen het weerbericht nog eens checken. Singing in the Rain komt eraan in een danceversie van hen natuurlijk. Heel populair in de 70s. En ik heb ook een hele bekende broer en zus uit dat decennium. En dat zijn Donny en Mary Osmond. I'm leaving it all up to you.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
10: Nostalgie plus.
11: Nummer 704.

Hoe gekker en hoe specialer, hoe beter is dat een juiste samenvatting van de 70s hier ook alweer met Sparks. And this town ain't big enough for both of us. Er is de 70s top 1000 en wat is Elton John populair? 9 nummers in de lijst, de ene heel uitbundig, de ander gevoelig, zoals dit. Geschreven voor een medewerker van de platenmaatschappij die plots overleed. Song for Guy, Elton John op 703.

Elton John, Song for Guy op 703. Zijn doorbraakhit Your Song staat dan weer in de top 20. En dan kan jij dus nog opstemmen op de website nostalgie.plus. Doe het en bepaal zo mee wie op 1 eindigt in de 70s top 1000. Het is vandaag de namiddag voor de liefhebbers van ABBA. Een uur geleden speelde ik Ring Ring en zometeen is het aan Honey Honey. Het opent de top 700. Dat is voor na Donny Osmond en Mary Osmond.

ABBA op 700 met de opvolger van Waterloo. Het evenaarde dat succes niet, maar het werd toch een behoorlijke hit. Honey, honey. Domi is er zo meteen met de 70s top 1000 aftershow. Dat is nagenieten en ook al een beetje vooruitkijken. Na morgen met Raymond straks en Louisette. Maria, Maria, ik hou van jou. Lien Anderson ook. Eerste nummer 699 in de 70s top 1000. Dat is voor Andrew Gold. Talk.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
11: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: Goedemiddag, dankjewel Seb. Morgen het vervolg van de top 1000 van de 70's hier bij Nostalgie+. En tot 7 uur vanavond duiken we door in de 70's. En dat doe ik zo meteen met Lynn Anderson en Rose Garden.
13: Your golden years, Nostalgie+.
12: Eerst maken we tijd voor het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Franstalige Liga voor Mensenrechten stapt naar de rechter tegen de Brusselse politie. Die zou een verboden omsingeltechniek gebruikt hebben tijdens verschillende betogingen. Onder meer tijdens pro-Palestijnse betogingen en protesten in het Franstalig onderwijs. Volgens de Liga heeft de politie betogers in het nauw gedreven en daarbij

0: uit de gevangenis gesmokkeld om zijn zieke moeder te bezoeken in het ziekenhuis. Dat schrijven Noorse media. De politie zou hem zelfs meerdere keren naar het ziekenhuis gebracht hebben. Heupi werd deze week veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Hij diende al verschillende verzoeken in om de gevangenis te verlaten, maar het werd telkens afgewezen. Kroonprinses Met de Marit lijdt aan een chronische longaandoening. Haar geplande longtransplantatie is intussen succesvol verlopen. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend nog veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. Het blijft wel warm tot 32 graden.
1: De 70s Top 1000
2: Aftershow met Dominique Kromme.

naam Maria komt maar één keer voor in de 70s top 1000 op 578 met Tony Christie. En dit was het debuut in der tijd van Raymond van het Groenewoud in de band, waar ook Erik van Eijgen deel van uitmaakte. Louis Zette, volgend jaar moet je me in gedachten houden om in die lijst te stemmen. Maria, Maria, ik hou van jou. En dit is van het eerste album van John Lennon, solo. Imagine heette dat album. En dit was een van de tracks daarop. Jealous Guy.

0: En dit was het eerste commerciële succes in de rap scene. Een genre dat doorbrak in 1979 dankzij de Sugar Hill Gang. We gaan ze nog tegenkomen later in onze 70s top 1000 ergens in een van de laatste twee dagen. Rapper's Delights luidde dat decennium in, dat fantastische rap decennium. Straks trekken we naar Zuid-Afrika met Clouds en Save Me.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Ik hoor weer elke boodschap.
9: Oma, ik moet pipi doen.
8: Ook de kleinste.
9: Allee, oma.
7: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
17: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
16: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
17: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
18: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
19: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
20: Your golden

0: Een paar hitjes hadden ze in de jaren 70. Substitute was er één van. En dit was die andere van Cloud uit 1979. En Save Me. De 70s Top 1000 Aftershow. Tot 7 uur vanavond zit ik in je radio met de lekkerste muziek uit de jaren 70. Met nu een succesvolle inzending van ons land in 1978 voor het Eurovisie Songfestival voor de Franstalige kant van het land. Jean Vallée heette de artiest.
1: L'amour, ça vous met dans le cœur des crayons.

In één land was hij de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1978 in Jordanië. Het was het jaar waarin Israël ging winnen. En de uitzending werd onderbroken wegens een technische storing. En er werd dus gemeld dat België het Songfestival zou gewonnen hebben. Maar ze werden de tweede in 1978, de tweede deelname voor Jean Vallée. Met L'amour, ça fait chanter la vie. En dit is van het grote doorbraakalbum van Supertramp, Crime of the Century. 75. Hier is Dreamer.

beschrijven 1977. Het straatbeeld wordt versierd met broeken met olifantenpijpen. Er is een punkbeweging en in stadions worden concerten georganiseerd. En dan brengt de mannen van Queen op een ideetje, want waarom zou je geen echte stadionsong maken? En dat gebeurde met We Will Rock You en het onverwoestbare We Are The Champions hier bij Nostalgie Plus. Met nu een hit uit 75 van Moments and Whatnots. Nostalgie.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
12: Bon, de Nico komt niet.
11: Zij die het vergeten.
12: Els, waar zei jij?
11: En zij die vergeten te annuleren.
12: Zeg, iemand een tom gehoord?
11: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
12: Ah, zalig.
11: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Your Golden Year.

De allereerste solo nummer 1 hit 1971 voor de mysterieuze Cher, Gypsies, Tramps and Thieves hier bij Nostalgie Plus. De 70s, daar zitten we volop in. Morgen vroeg gaan we weer verder met de 70s top 1000 en tot 7 uur vanavond vergezel ik je in deze avondspits met de lekkerste muziek in de 70s top 1000 aftershow. Met nu een hitje uit 1977 met het verhaal over ouders die een hele toekomst hebben uitgestippeld voor hun kind, zonder te vragen wat Nigel er zelf van vindt. Making plans for Nigel, hier is Ecstasy.

0: Daarnet nog Making Plans for Nigel van Ecstasy. En dit was Barry White, die is goed vertegenwoordigd in onze 70s top 1000. Dat zal je niet verwonderen, want hij blijft nog altijd populair. Barry White, You See the Trouble with Me. En dit zijn Ike en Tina Turner. Hun carrière begon als duo in de jaren 60 en in de jaren 70 ging het rustig verder. Onder andere met deze cover van Creedence Clearwater Revival, Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

hun eigen interpretatie van die grote classic van Creedence Clearwater Revival door Ike en Tina Turner en Proud Mary. Dat straks vertelde ik je over 1977, waar het straatbeeld werd versierd door die olifantenpijpen en de punkbeweging die helemaal opkwam. Maar in Londen was er de Nemo Studio, waar een Griekse grootmeester zich omringde met een heleboel synthesizers, kabels en sequencers en daarmee een eigen universum uitbouwde. Zijn naam was Vangelis, die raakte al bekend van Aphrodite's Child. En in 1977 bracht hij deze fantastische plaat uit, To the Unknown Man.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
8: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: Nostalgie. Dag 3 van onze 70's top 1000, die morgen vroeg gewoon verder gaat. En ik begeleid je tot 7 uur vanavond nog altijd verder met de allerlekkerste 70's muziek. Met zometeen Don't Look Back van het tweede album van Boston. Maar eerst de winnaars van het Songfestival in 75. Voor Nederland won T-Chin. En dat deden ze met Ding Dong. En dat is voor na het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn hoeveel ritten van het leerlingenvervoer worden geschrapt. Dat heeft Vlaams minister Weitz gezegd in het parlement. Eerder raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wil schrappen. Maar de lijn overlegt nog met lokale besturen en scholen, zegt Weitz. Intussen is de bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschoven naar onderwijsminister Demir. Zij zegt dat dat het probleem niet zal oplossen, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zal nemen. De Franstalige Liga voor Mensenrechten stapt naar de rechter tegen de Brusselse politie. Die zou een verboden omsingeltechniek gebruikt hebben tijdens verschillende betogingen. Onder meer tijdens de pro-Palestijnse betogingen en protesten in het Franstalig onderwijs. Volgens de Liga heeft de politie betogers in het nauw gedreven en daarbij matrakken en traangas gebruikt. De rechtbank in Brussel oordeelde vorig

0: voorkomen. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. Het blijft wel warm tot 32 graden.
1: De 70s Top 1000
2: Aftershow met Dominique Kromme.

1979 verscheen het nieuwe album van Boston. Na dat succesvolle album waarop More Than A Feeling stond. En voor dat album trok Tom Scholz, de Boston voorman, alles uit de kast als absolute perfectionist. En het leverde deze briljante track op Don't Look Back van Boston hier bij Nostalgie Plus. Zet je klaar om de danspassen van In Zaire van Johnny Wakelin nog een keertje te oefenen. Dat is voor zometeen. Na die andere danspasjes van de Bee Gees. Met Saturday Night Fever, More Than A Woman.

0: In 1974 in Zaïre, toen was er die legendarische boxmatch. 2 jaar later werd er een song over gemaakt en iedereen deed er een dansje op. En dat dansje is nog altijd populair, wordt nog altijd gedaan. De Indianendans, zoals het dan later genoemd werd. Johnny Wakelin in Zaïre, 1976. Een succesvol duo, zometeen broer en zus uit de jaren 70, met een nummer dat geschreven werd door Burt Bacharach en Hal Davids van Karen en Richard Carpenter.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Het was zij die ooit een band om zich heen bouwde die later zou uitgroeien tot Eagles, Linda Ronstadt en You're No Good. En dit is een man die in totaal 8 noteringen heeft in de 70s top 1000. We gaan hem volgende week ergens tegenkomen op nummer 219 met dit nummer. Ik heb het uiteraard over David Bowie en Golden Years.

Een one-hit wonder uit 1979 dat we bewaren voor de laatste dag van de 70s top 1000. Maar nu kan je er al genieten in deze aftershow hier bij Nostalgie Plus. Het one-hit wonder dat luistert naar de naam Patrick Hernandez en Born to be Alive. En nu naar België met het duo Lester en Denwood. Mooi om die nog een keertje te draaien. Het vergeten Sing Sing.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1+1 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro.
7: Hey,
6: Lotto.
7: Let's go!
6: Omdat het kan.
8: De 70's Top 1000.
9: Aftershow.
10: Nostalgie Plus.

van Louis Neefs en Margrietje na een andere belpopproductie uit 1974, Lester & Danwood met Sing Sing. En nu trekken we naar de Bahama's, waar in 1978 een man in een strakpak een album ging opnemen. Dat album heette Double Fun uit 1978. En je hoort de invloeden van die werelden samenkomen in The Best of Both Worlds. Hier is Robert Palmer.

In de jaren 70 liet het Motown-label zijn gepolijste sound een beetje achterwege. En kwam er wat meer een rauwe, broeierige spanning op de liedjes. Dankzij producer Norman Whitfield. Met een intro die maar liefst 3 minuten duurde. Ja, kan niet anders dan hem in een albumversie draaien natuurlijk. The Temptations met Papa Was a Rolling Stone. We gaan hem later nog tegenkomen in de 70s top 1000. Tot 7 uur vanavond nog de allerbeste 70s muziek hier in de aftershow. Met Babe nu. Van Styx.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
3: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
4: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
5: Goedenavond, dit is de Nostalgie Plus 70's Top 1000 aftershow. Nog tot 7 uur vanavond alleen maar jaren 70 muziek. Met dit uur onder andere The White Plains, Hearts, dat is voor zometeen met Magic Man en Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Your golden years. Daar ga ik zometeen mee beginnen hier. Nostalgie Plus. Eerst eens horen hoe het zit in de wereld. Nieuws van 6 uur, goedenavond.
6: Goedenavond. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn hoeveel ritten van het leerlingenvervoer worden geschrapt. Dat heeft Vlaams minister Weitz gezegd in het parlement. Eerder raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wil schrappen. Maar de lijn overlegt nog met lokale besturen en scholen, zegt Weitz. Intussen is de bevoegdheid van het leerlingenvervoer verschoven naar onderwijsminister Demir. Zij zegt dat dat het probleem niet oplost, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zal nemen. De directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een protocolakkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Gisteren nog draaiden de bemiddelingsgesprekken op niets uit. En maandag was er een spontane staking uitgebroken bij het personeel. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Voorlopig wordt er niet meer gestaakt. De bonden zullen het akkoord nu voorleggen aan de bedienden. En zij zullen er morgen namiddag over stemmen. Wielrennen. De Eritreër Binyam Kermay heeft de eerste rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Tim Merlier werd verrast en kwam net te laat. Hij werd tweede. Onze andere landgenoot Rune Herregods leek lange tijd te winnen met een knappe solo. Maar in de laatste 100 meters werd hij ingehaald. Hij eindigde vierde. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt en het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. En ook in het weekend veel zon met in de namiddag opnieuw kans op onweersbuien. Maar het blijft wel warm tot 32 graden.
4: De 70's Top 1000
3: Aftershow met Dominique Kromme.

In een rockscene die volledig gedomineerd werd door mannen, weten twee zussen in één keer alle wetten te herschrijven van de underground scene in Vancouver, waar ze vandaan kwamen. De zusjes Wilson, Anne en Nancy van Heart. Dat was Magic Man bij Nostalgie Plus. Begin jaren 70, The White Plains, dat is voor zometeen When You Are a King. Nu eerst trekken we naar Nederland met Don Rosenboom, Swimming into Deep Water. Why do I

0: duo Roger Cook en Roger Greenaway die schreven verschillende grote wereldhits. Onder andere You've Got Your Troubles van The Fortunes. I Was Kaiser Bills, Batman van Whistling Jack Smith. En van Cliff Richard waren er ook al een paar liedjes die van hun hand kwamen. En in 1971 deze van The White Plains, waar ze trouwens ook al My Baby Loves Loving voor schreven. Dat was When You Are a King. Een disco classic, daar hebben we wel zin in. Zometeen Billy Ocean hier in de 70s Top 1000 Aftershow met Love Really Hurts Without You.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

Michel Sardou, de man van La Maladie d'Amour uit 1973. Steely Dan staat slechts twee keer in onze 70s top 1000. Dat is het geval met Ricky Don't Lose That Number en Do It Again. En met deze staan ze er niet in. Maar gelukkig zijn wij er hier in de aftershow om hem wel een keertje uit de kast te halen van de soundtrack van FM. Dat was in der tijd een soundtrack waar zij het nummer FM voor schreven. Dat was de titelsong van de film. Hier is Steely Dan.

De perfecte sound van de nacht. Zo wisten Walter Becker en Donald Fagen het mooi samen te ballen in deze track uit de film FM. Dat was Steely Dan met FM, No Static At All bij Nostalgie Plus. Als ik teruggeflitst word naar de jaren 70, zie ik meteen de legendarische videoclip met de kikker en de vlinders, de Butterfly Ball van Roger Glover en Guest en de stem van Ronnie James Dio.

0: Op de allergrootste van Gibson Brothers moeten we wachten tot een van de laatste twee dagen van de 70s Top 1000. Dat is voor eind volgende week dus. Ze staan met twee platen genoteerd in de lijst. Deze niet. En wij zijn er om te draaien hier bij Nostalgie Plus, de Gibson Brothers en Cuba. Dit is de 70s Top 1000 aftershow. Met straks Sister Sledge, Thinking of You. Van het album We Are Family. En nog een legendarisch album kwam uit 1974. Solo had hij ook heel wat succes. Paul McCartney en Wings en On The Run.
1: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

je hoort het helemaal eraan. Het werd geproduceerd door Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic. Het hele album We Are Family werd trouwens geproduceerd door die twee mannen. Sister Sledge, een van mijn favoriete tracks van het album, heette Thinking of You hier bij Nostalgie Plus. In 1972 bereikte Gilbert O'Sullivan de hitlijsten met het liedje Alone Again Naturally. En het werd vertaald door onder andere Kees van Kooten, Wim de Bie en Rogier van Otterlo, die er een bewerking van maakten voor Gerard Cox. En ze hadden later zijn tv-serie Toen Was Geluk Heel Gewoon op baseren, qua titel dan toch. Het liedje heet officieel 1948 met de nostalgie van Gerard Cox.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Code Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
0: Yep.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Go for info naar telenet.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
12: Mannekes.
13: Bompie.
12: Ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie. We gaan klussen.
12: Schilderen. Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Ah, ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
18: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
19: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
18: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
19: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
20: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
21: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
22: Heel wat 70s classics op het speelveld. En aan de start een paar stijlvolle Britten met 4 plaatsen in onze top 1000.
23: Your golden years.
22: En jouw WK-verhaal.
23: Nostalgieplus.
22: We trappen af na het nieuws van 7 met Vrouwtje.
24: Goedenavond. De politie heeft bij een grote controleactie gericht op tweewielers bijna 1500 overtredingen vastgesteld. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde actie vorig jaar. Agenten controleerden begin deze maand bijna 4500 mensen. Er werd vooral gelet op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruikten. Meer dan 3 op de 10 deed een overtreding. Bij e-steps ging dat vooral om een te hoge snelheid of omdat de bestuurder te jong was. Bij fietsers werd er vaak roekeloos op de weg gereden. De directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport hebben een protocolakkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Gisteren nog draaiden de bemiddelingsgesprekken op niets uit en maandag was er een spontane staking uitgebroken bij het personeel. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Voorlopig wordt er niet meer gestaakt. De bonden zullen het akkoord nu voorleggen aan de bedienden en zij krijgen nog tot morgen namiddag de tijd om te stemmen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. 3 dagen lang hebben de 7 belangrijkste industrielanden gepraat over de internationale conflicten en de wereldeconomie. Het ging bijvoorbeeld over nieuwe sancties tegen Rusland en extra steun voor Oekraïne. Maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten en hoe de landen minder afhankelijk willen worden van China. De Franse president Macron noemde het een succesvolle top. Vanavond dineert Amerikaans president Trump nog met Macron in het paleis van Versailles. En wielrennen. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Tim Herlier werd verrast en kwam net te laat. Hij werd tweede. De Duitser Max Kanter derde. Girmay is meteen de leider in het klassement. Vanavond en vannacht is het meestal licht bewolkt. Het blijft ook droog bij minima tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en warm tot 33 graden. Vrijdag een snikhete zomerdag tot zelfs 35 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op felle onweersbuien. Ook in het weekend veel zon met in de namiddag kans op onweersbuien. En het blijft ook warm tot 32 graden.
1: Verhaal met Anne Grutman.

Al twee keer kwamen ze voorbij met vier plaatsen in de lijst. Mogen ze dus nog half zoveel keer spelen. Jouw 70's Top 1000 wordt vervolgd morgen vanaf 9 uur. En er is ook koning voetbal. Een thema waarover ik royaal veel bijleer in deze WK-week. Dankzij jou. Dat ik mij er nooit eerder in verdiepte, heeft een beetje te maken met het feit dat het thuis nooit een thema was. Maar hoe was dat in jouw geval? Van wie heb jij de liefde voor het voetbal geërfd? Vader, moeder, vrienden, kinderen misschien? En aan wie geef jij die fakkel door? Ik lees of hoor je graag via nostalgie.plus of WhatsApp. 0477 900 800 is ons nummer.

78 met Exile en Kiss You All Over. Voetbal dan. Gert kreeg het voetbal mee met de lepel van zijn vader. Tijdens de week hoorde ik hem amper, maar op voetbalzondag kwam die man gewoon tot leven. En later besefte ik zelfs dat voetbal eigenlijk onze manier van communiceren geworden was. En wie het dan toch maar niks vindt, die kan nog altijd bij Gudrun terecht. Goedenavond, Anne, schrijft ze. Tijdens een WK, EK of Olympische Spelen is mijn huis de redding voor verwaarloosde vrouwen. Bij wijze van spreken, mijn terras zit die dagen altijd vol met vriendinnen die de voetbalpassie verloochenen. Succes daar, hè, Gudrun.

0: Zeven keer in jouw 70s top 1000 geplakt, alleen nog onbestemd bij de eerste 20, maar ook daar ben jij het die kiest. Stem jouw lijst van 20 tot 1 nu via onze website. Zometeen meisjes, maar dan niet die van Raymond. En het wordt zomer, jawel, ook bij The Love & Spoonful.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel!
5: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow! AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en

Je zou ervan gaan duizelen, Sailor en Girls, Girls, Girls. En Gudrun ontfermt zich dus over de girls die niet zo voetbalminded zijn. Ze laat nog weten dat ze ondertussen met z'n vijven zijn. En aan de emoticons bij haar bericht te zien gaat er daar heel gezellig aan toe. En bij Isabel was het niet het voetbal, maar eerder het wielrennen dat werd gecommuniceerd. Mijn pa keek niet naar voetbal, wel naar de koers. En ik en mijn pa doen dat nog altijd samen. Hoe gelukkig kan je dan zijn, laat ze weten. Ja, wat ik begrijp, het gaat niet om de sport, maar om het delen.

Drie decennia voetbal, lief en leed, met hetzelfde groepje cafévrienden. Waar haalde jij de liefde voor de bal? Jouw voetbalverhaal via WhatsApp 0477 900 800, of loop even langs onze website. Drie goals na elkaar voor Lionel Messi gisteren tegen Algerije. Hij evenaarde een record en was zichtbaar emotioneel. Sinds gisteren weet ik trouwens dat zo'n drie opeenvolgende goals een hat-trick heet. Ik leer bij, hè? Ja, ja.

0: schoon als dat Brussel zelf. Brussel van Johan Verminnen. Sofia is er na de boodschappen ook bij. Welkom, Sofia. En welkom, Marleen. Ze schrijft, hoi Anne, bij ons was mijn moeder de grootste supporter en vader zat ondertussen rustig in de zetel. Ik zag de Belgen eergisteren, samen met mijn kleindochter. All girls dus, Marleen, en dat vieren we zo dadelijk met Donna Summer, na een classic die diep indruk maakte, ook op jou waarschijnlijk, in 83.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Donna Summer, Bad Girls. Het zal je niet verwonderen dat ze 9 keer langskomt in onze 70s-lijst. De 70s waren gouden jaren voor de disco, maar ook voor de glam rock van de Rubettes. Geniet mee na 8 uur. Eerst nog een rondje lopen, kwestie van bij de sport te blijven. Keep on Running, de Spencer Davis Group uit 66.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Jouw verhaal met Anne Grutman.

Gelijkstand ondertussen voor Portugal en de Democratische Republiek Congo. 1-1. Koning voetbal viert naast ons 70s feest, of jouw 70s feest, veel beter deze week. Een onderwerp waar ik eerlijk gezegd nog behoorlijk wat in te ontdekken heb: voetbal en het WK. En dat kan dankzij jullie verhalen. Vanavond wil ik weten: wie heeft jou leren kijken, leren genieten, meeleven, supporteren van dat voetbal? Was dat vader, moeder, partner, vrienden of kinderen? En misschien nog mooier, aan wie geef je zelf de liefde voor de bal door? Laat mij iets weten via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En hier Chrissy en vrienden.

was dat Lionel Messi in bijzonder goede doen was gisteravond. Het zal Christine ook opgevallen zijn, want hij wakkerde haar passie voor voetbal aan. De eerste keer dat ik hem zag spelen, schrijft ze, was hij 18 en ik was echt onder de indruk. En in dat café leerde ik diezelfde avond ook niet toevallig misschien mijn toekomstige man kennen. Nog steeds genieten we samen van dat voetbal. Als ik goed kan tellen, Christine, zijn dat dan ondertussen 20 jaren? Proficiat, hè?

0: In My Heart, In My Soul. Hij ging voor het voetbal, maar scoorde pas echt met muziek. Stel dat het niet zo was gedraaid, dan had jouw 70's top 1000 er behoorlijk anders uitgezien. Het verband tussen Luc Anderlecht en de kleinzoon van Luc, dat leer je zo dadelijk. Eerst alles losgooien en zachtjes landen. In omgekeerde volgorde met twee Golden Classics.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s. Yeah!

0: Frantic heet dat dan, Strut Your Funky Stuff. En de betekenis daarvan zal wel duidelijk zijn, zeker. Ja, ik dacht altijd dat ik niet zo heel erg van voetbal op de hoogte ben, omdat ik het van thuis niet heb meegekregen. Maar dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Hele goede avond, Luc.
1: Goedenavond dan.
0: Want jij hebt het voetbal ook niet van je ouders meegekregen en jij bent toch wel een grote fan vandaag.
1: Ja, ja, maar als wij als kinderen, wij voetballen altijd. Het voetbalplein was achter ons huis. En we voetballen er altijd en we klappen met de jongens allemaal bijeen. Ja. En dat was de hele dag, als we met wat tijd hadden, waren we aan het voetbal.
0: Ah ja, die hadden het dus wel van de buurtjongens dan.
1: Ja, ja, ja, dat was ja. Allemaal die spelen allemaal in dezelfde ploegsken ook. He.
0: Ja,
1: als men,
0: ja.
1: Als men bij de, dat we in de tijd nog bij de Menieven en kadetten en allemaal.
0: Ja, maar je ouders waren geen fans?
1: Nee, nee.
0: Nee, dus nee. Niet dat er voetbaltelevisie...
1: Mijn vader wist zelfs niet wie dat van hem was.
0: Ah, oké, okay, dat weet ik dan wel. Oké, okay, ja, ja, kijk, smaken verschillen zeker, hè?
1: Wat?
0: Smaken verschillen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Dat moet, hè.
0: Ja, zwaar. Oh. Zeg, Luc, wat is voor jou zo het ja, wie heeft voor jou de grootste rol gespeeld dan om je als voetbalvoorbeeld, zal ik het zo zeggen?
1: Mijn broer die was een tijd vloerder en die moest in de appartementen op Anderlecht gewoon leggen.
0: Ja, en, bedoel je dan daar... in de ploeg, bij de ploeg of gewoon in Anderlecht?
1: Nee. Dat waren zo allemaal appartementsgebouwen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, in Anderlecht.
1: En, daar was iemand, dat was een conciërge en die zat aan de dingen aan de ingang van Anderlecht.
0: Ja.
1: En wij kosten daar stiekem, kosten wij meegaan. En dan ben ik op mijn 8 of 9 jaar een keer mee geweest.
0: Okay.
1: En dan hebben we dat enkele keren gedaan.
0: Ja.
1: En dan, ja, was, ja. Ik was ja. Verloren niet.
0: Ja, dat maakt dan een grote indruk, vermoed ik.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Als je ja. Dat stadion een keer ziet, als je 8, 9 uur zit, dat is...
0: Ja. Ja. Dat en is... heb je zelf ambities gehad om professioneel te gaan spelen?
1: Nee, professioneel niet. Ik heb wel eerst de provinciale gespeeld.
0: Ah, toch,
1: dus dat
0: ja.
1: Dat is een tamelijk niveau. Ja, en daar heb ik tot mijn 18 dingen ja, gespeeld. Maar dan met mijn legerdienst. En nadien ben ik niet meer... Ben ik zelfstandig geworden met ja. Mijn vrouw. Frituur openhouden. En nadien ben ik wel bij een liefhebbersverbond zo geweest. En daar heb ik nog een jaar of 4... Dat was alleen de zondag... Ja. Namiddag spelen en geen trainingen en zo.
0: En je geeft het nu zelf ook door, je liefde voor
1: ja,
0: voetbal?
1: Ja, ja, ja. Ja, mijn zoon was een goede voetballist. Die heeft ook, maar die is moeten stoppen met een knieoperatie.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en die, ja, die is ook van zijn 8 jaar is hij meegeweest door Anderlecht. En dus met mijn kleinzoon is juist hetzelfde, die was ook maar 8. En die is beter. En die gaan nu nog nog naar Anderlecht zien. Ik niet meer, ik ben ermee gestopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je ook samen gekeken naar de Belgen afgelopen maandag?
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: Ja. Mijn zoon en mijn kleinzoons, die zijn hier in Aalst op het groot scherm gaan kijken. Dat was 2000 man. Maar ik ben op mijn gemakje thuis gebleven.
0: Hoe zeg je?
1: Ik ben op mijn gemak thuis
0: gebleven. Ah, jij bent thuis gaan kijken. Dus je hebt niet samen gekeken?
1: Nee.
0: Ze mogen wel een tandje gaan bijsteken, hè, de Belgen.
1: Ja, zeker en vast.
0: Wat loopt er mis volgens jou als voetbalkenner?
1: Ja, wat loopt er mis? Wat moet ik zeggen? Ten eerste ben ik niet met de ploegopstelling niet al te content van.
0: Oké.
1: Okay. Dat er enkele spelers bij zijn die echt niet verdienen voor dat er andere spelers op de bank zitten die wel kunnen ja. een tandje bijsteken, vind ik.
0: Ja.
1: Ik ga er geen naam op noemen, maar... Ja.
0: Dat is gevaarlijk, hè? Ja, misschien dat het een tactiek is? Ik weet het niet.
1: Ja. Nee, maar de eerste tijd was ze gewoon niet scherp genoeg. De tweede tijd was wat beter.
0: Ja.
1: Maar maar de verdediging is niet...
0: Nee.
1: Dat is zoals... Ja, ik heb verstand voor, maar die eerste hoogte, die is... Maar de hoogschot is van 4 mensen van de Rode Duivels rond hem en die mag zo op zijn gemakje dat erin schoten. Dat mag niet zijn.
0: Dat mag niet zijn.
1: Dat kan niet.
0: Moet een beetje moeite kosten.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Zeg, Luc, bedankt om jouw verhaal, jouw voetbalverhaal met ons te delen. Ik wens je nog heel veel plezier. Ga je ook luisteren naar de 70s? Of luisteren,
1: ja,
0: wat zeg ik? Ga je luisteren?
1: Dat is van mijn tijd in de jaren 70, ja. Was ik zelf. Dat is ook niet.
0: Discobartje,
1: ja. In een klein zaaltje.
0: Ah, daar heb je ook wel...
1: Daar ook de herinneringen op.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Wel zeker, luister dan morgen vanaf 9 uur is het weer zover, hè?
1: Inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: Dat is optimaal, ja.
0: Dankjewel, leuk en fijne avond nog, hè.
1: Ja, voor u ook.
0: Groetjes, joe. Verhaal. Nostalgie Plus.

blijft een gelijkstand voor Portugal en Democratische Republiek Congo. Nog altijd 1-1, ik geloof in de 71ste speelminuut. En straks is er dan nog Engeland-Kroatië. Aftrap vanaf 10 uur vanavond. Ondertussen ga ik met jou op zoek naar jouw WK-verhaal, jouw voetbalverhaal. Wie inspireerde jou als voetbalsupporter of wie kan jij vandaag inspireren? Nostalgie.plus of 0477 900 800. Dat is dan via WhatsApp.

Sofia merkt op dat Cristiano Ronaldo niet al te blij gaat zijn met die gelijkstand Portugal-Democratische Republiek Congo. Zij leerde voetbalsupporteren dankzij haar vader en grootvader. Ik was bijna 12 toen ik voor het eerst mee mocht naar RSC Anderlecht. Ik herinner me nog Lozano en Cook. En tussen dat voetbal door, in de rust bijvoorbeeld, neem een moment om te stemmen voor jouw top 20 in jouw 70s top 1000. Kan via onze website. Julio, zo dadelijk na een rustmoment met Jefferson Airplane.

feest van de 70s, ook na de top 1000 uren, laat dat duidelijk zijn. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. Na mijn vraag van wie leerde je supporteren morgen de basisbeginselen supporterswijsheid? Wat moet ik absoluut weten om de titel van voetbalsupporter te mogen dragen? Een regel, een gewoonte, een voetbalterm? Of heeft het meer met een gelukszaal of een andere geluksbrenger te maken? Supporterswijsheid, je mag je tips aan mij nu al delen via onze website nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En morgen ga ik er dan maar al te graag met jou mee aan de slag.

Zalig ding van Stevie Wonder, I Wish. Een Duitse disco- en danssensatie uit de 70's na 9 uur. En morgen telt Leen verder af, hè, vanaf 9 uur. Morgen vroeg. Vergeet niet te stemmen voor die eerste 20. Dat kan nog steeds. Jouw 70's feest hier bij Nostalgie Plus. Ook met deze van The Boys uit 79.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: We zijn allemaal zo streng voor elkaar en al helemaal voor onszelf. Wees lief voor jezelf.
2: Welkom bij Hartgenoten. Vandaag gaan we samen voor de spiegel staan. Letterlijk en figuurlijk. Want als we het over zelfliefde willen hebben, dan hebben we het ook over hoe we naar onszelf kijken. En over wat de blik van een ander met ons doet. Mijn gasten in de studio zijn Danielle en Marianne.
3: Ja, hallo, ik ben Bram.
4: Ja, ik ben Danielle.
2: En tussendoor krijg je ook het verhaal van deze hartgenoot te horen.
5: Hallo, ik ben Melissa. Ik ben 34 jaar.
6: Ik ben Laura, ondertussen 26 jaar.
2: Mijn naam is Sarah John. Welkom bij Hartgenoten, een podcast in samenwerking met Nieuwsblad. Vandaag zit ik met twee hartgenoten in de zetel. Dag Danielle en Marianne. Welkom bij Hartgenoten.
3: Hallo.
2: Ik ben heel blij dat jullie er vandaag zijn. Want we gaan spreken over een persoonlijk thema, namelijk zelfliefde. Hoe kijk je naar jezelf wanneer je lichaam volledig verandert door een behandeling? En ja, hoe beoefen je dan zelfliefde wanneer op dat moment liefde soms heel ver zoek is? Marianne, jij hebt nu borstkanker en wordt daarvoor behandeld. Danielle, jij hebt borstkanker gehad. Vertel eens meer over jullie zelf en hoe dat de kanker ontdekt is. Misschien Marianne.
3: Ja, hallo, ik ben Bram. Ik ben genetisch belast met BRCA1. Ik weet dat ondertussen sinds ik 18, 19 jaar was. Ik ben daarvoor in opvolging sinds ik 28 was, zoiets. Dat was periodiek. Ik naar het ziekenhuis moest daarvoor. Waarbij dat voor mij altijd iets heel routineus is geweest. Tot het laatste onderzoek, wat plots minder routineus bleek. En dat was heel snel duidelijk dat ik een telefoontje kreeg al in een auto onderweg naar huis na het onderzoek. Van je moet deze week nog terugkomen voor een extra onderzoek. En dan voelt je van dit is niet gewoon het routineonderzoek zoals ik gewoon ben.
2: En hoe oud was je toen?
3: 37. Dus plots ging het allemaal heel snel. En 10 dagen na het routineonderzoek heb ik het gesprek met de arts gehad over de diagnose eigenlijk. Dus dat was ja, borstkanker. Gelukkig waren we er vroeg, redelijk vroeg bij, want het is heel agressief. In eerste instantie is er beslist dan, omdat ik nog een kinderwens heb, om alsnog eicellen in te vriezen. En onmiddellijk daarna dan te starten, moest dat niet geweest zijn, was het onmiddellijk de week nadien bij wijze van spreken starten met de chemo.
2: En je hebt morgen iets te vieren?
3: Morgen is mijn laatste chemo. Dus dat is effectief een groot lichtpunt waar ik heel erg naar uitkijk, want het is geen gemakkelijk traject geweest. Dus,
2: En was dat er nog op de planning van de behandeling?
3: Dus dat is eigenlijk voor mij, ik heb het opgedeeld in hoofdstukken, zeg maar. Dat is het einde van het tweede hoofdstuk. Daarna komt er nog een operatie en daarna volgen er nog bestralingen. Dus er zit nog wel wat in de pijpleiding. Maar ik deel het in hoofdstukjes op, zodat het hapbaar en bevatbaar is om te zeggen van oké, ik heb iets afgesloten. Ik zit in één fase en om niet onmiddellijk naar het eindpunt te kijken. Want het eindpunt is gewoon heel ver en onbepaald. Dus het is leuk om elke keer in kleine stukjes te kunnen zeggen van oké, er is een deel afgerond.
2: Ja, Danielle, bij jou was startpunt van de diagnose heel anders. Vertel eens.
4: Ik ben Danielle. Ik heb mijn diagnose ondertussen wel al een tijdje geleden gekregen. Dus ondertussen bijna 4 jaar geleden. Ik was toen 28. En het verhaal is bijna een beetje stom. Ik was in de zomer aan het brunchen met vriendinnen op haar thuis. En er kwam een vlieg in mijn blouse gevlogen. En met die daaruit te halen voelde ik een knobbeltje in mijn rechterborst. En de vriendin waar ik toen bij was, zij is ook arts. En ik zei meteen van, oei, dat is raar, wil je eens voelen? En ja, natuurlijk, ik ben 28, waren wij gewoon zo van, ah ja, dat zal wel niks zijn. Maar dan toch ja, wel beslist van dat wel te laten controleren. En ja, jammer genoeg was het wel meteen duidelijk dat het absoluut geen goed nieuws was. Dus een week later heb ik een mammo-echo laten doen. En dan eigenlijk, zoals bij Marion, is het traject meteen begonnen. Eerst ook eicellen laten invriezen. Dan mastectomie, dus mijn operatie. Dan heb ik klieren moeten laten nakijken. Die waren dan niet goed. Heb ik nog een operatie moeten doen om mijn oksel te laten, alle klieren te laten wegnemen. En dan chemo, bestraling. En dan revalideren.
2: En hoe voel je je nu, zo bijna 4 jaar later?
4: Ja, ups en downs. Ik kan er niet over liegen. Ik denk dat ik in het begin, ja, ik sluit mij heel hard aan met wat je zegt. Je wordt daar zo hard ingesmeten. Dat je eigenlijk niet echt kunt volgen. En je doet maar wat de artsen zeggen. Want ja, het is ook niet super veel keus natuurlijk. En ik had wel zoiets van, oké, maar dat komt goed. Ik ga me daardoor loodsen. En daarna ga ik dat ook zo snel mogelijk terug afsluiten. Ik denk dat ik heel naïef was in echt zo zijn van, dat gaat echt wel niet heel mijn identiteit vormen, die borstkanker. Ik heb dat nu en binnen een paar maanden ben ik daarvan af. En dan ga ik gewoon verder met mijn leven. Jammer genoeg. Dat is misschien niet zo fijn om te horen, Marian. Maar dat is niet echt de realiteit geweest. Ik heb ook nu nog een vrij zware nabehandeling. Dus dat is antihormoontherapie. Omdat ik een hormoongevoelige tumor had. Dus ik heb Femara, wat een pilletje is dat ik elke dag neem. Zoladex, een spuit om de 4 weken.

0: Over naar mijn hartgenoten Melissa en Lore. Wat hun verhaal is en wat zelfliefde voor hen betekent, hoor je nu.
1: Hallo, ik ben Melissa en ruim 2 jaar geleden kreeg ik de diagnose borstkanker. Het is eigenlijk volledig per toeval ontdekt via de NIPT. Ik was toen namelijk 3 maanden zwanger van ons tweede kindje. En ik ben de wetenschap ongelooflijk dankbaar dat ik zowel mijn eigen behandeling kon doorlopen als ook kon bevallen van mijn prachtige dochter.
2: Ik ben Laura, ondertussen 26 jaar en in september 2023 heb ik de diagnose Hodgkin stadium 4 gekregen. Ik ben hiervoor 7 maanden in behandeling geweest, waarvoor ik 6 kuren en dus in totaal 12 sessies chemotherapie in combinatie met immunotherapie heb gekregen. En tot de dag van vandaag ben ik 2 jaar in remissie.
1: Wanneer ik denk aan zelfliefde, dan denk ik vooral aan steeds dicht bij mezelf blijven. Ik probeer ook wel iets milder voor mezelf te zijn, zeker op minder goede dagen. Dan durf ik mezelf wel snel gaan veroordelen, zo van, nou, vroeger kon je dit wel, maar daar help ik mezelf geen stap meer vooruit en dat besef ik maar al te goed. Voor mij is zelfliefde dan ook een werkwoord. Eentje waarvan je op elk moment kan kiezen om jezelf terug op de eerste plaats te zetten.
2: Als jonge twintiger dacht ik altijd dat zelfliefde draaide om je graag zien wat je in de spiegel ziet. Maar door wat ik heb meegemaakt, heb ik gemerkt dat zelfliefde een diepere betekenis heeft gekregen. En dat het voor mij veel verder gaat dan gewoon de buitenste laag die we in de spiegel zien. Voor mij kan zelfliefde ook zitten in de manier waarop je naar jezelf kijkt als persoon. En dat je jezelf accepteert en graag ziet voor wie je bent en waar je voor staat in het leven.

0: de persoon voordat jullie ziek waren, als jullie nog even kunnen herinneren, die persoon, hoe keek die naar de spiegel?
1: Oh, wow. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Moet ik zeggen, redelijk onbewust of zo. Gewoon in een dagelijkse routine kijk ik in de spiegel met weinig bewust van zaken die heel natuurlijk zijn. En dat heeft dan te maken nu met mijn haarverlies, wat dat ik heel erg vind en waar dat ik met heel veel jaloezie kan kijken, allez, in mijn gevoel of zo, naar mensen met lang haar, waar dat altijd voor mij heel vanzelfsprekend is geweest. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. En dat is iets wat dan nu heel hard veranderd is. Dus dat is een gigaverschil tussen voor en na. En dat verandert echt op een paar weken. Ik heb daarvoor echt gehuild om mijn haar dat ik verloren ben. In de spiegel kijken nu is nooit meer wat dat in de spiegel kijken vroeger was. Het is nu heel confronterend tegenover ja, wat vroeger ja, onbezonnen en een 5 minuten routine is dat je je tanden poetst voor de spiegel, snel wat make-up aan, haarkammen en weg.
0: En voor jou, Danielle?
2: Ja, ik kan me wel zeker vinden in hoe Marianne het ziet. Dat is uiteraard voor mij ook wel een moeilijk proces geweest. Ik denk dat ik daar ergens ja, opnieuw zo ingeduwd ben, dat ik dat zo precies pas op het einde van die chemo, pas op mijn haar eraf doen, vond ik ook wel moeilijk. Ik vond het vooral heel confronterend om het te verliezen. Zo, dat begon daar echt zo in klompen uit te vallen. En als je het kamde, bleef dat knopen. Dus dat was zo'n gedoe dat ik uiteindelijk heb beslist van ja, ik ga het gewoon afdoen. Ik ga het eraf scheren. Omdat ja, ik vond het bijna nog moeilijker om daar elke dag zo die plukken in mijn bed. En ja, dus ik had zoiets van, het moet weg. En ja, ook wel met die mastectomie, hoewel ik daar een hele lieve relatie naartoe probeer te hebben met mezelf, is het wel confronterend. Je wordt zo precies plots na 4 maanden wakker en je bent echt een helemaal ander persoon. Haar eraf, borst weg, totaal opgeblazen van, allee, dat was bij mij toch van alle medicatie. En ja, dat is wel plots zo van, wow, wie is dit eigenlijk?
0: Plots een heel ander persoon in die ene spiegel, waar we dan inderdaad meer eerder vluchtig naar kijken. Nu even terug naar de haarverlies. Eerste keer heb ik niet mijn haren verloren, wel wat zo wat uitgedund. De tweede keer heb ik dan ook mijn haren bewust afgeknipt, met dezelfde reden wat jij zegt, Danielle. Want ik wil niet mijn eigen elke dag pijn doen. Korte pijn en er ja, weg ermee. Marianne, hoe is dat bij jou verloop? Want dat is allemaal heel vers natuurlijk gebeurd.

0: neem ons eens mee in dat proces.
1: Een vriendin van mij, een van haar beste vriendinnen, had ook borstkanker gehad, ook haar haar verloren. En die had mij eigenlijk gezegd van, je kunt je haar zelf afknippen en dat in een soort van haarband laten maken. En dat is wel heel tof. Maar uiteindelijk ben ik dan nog wat verder gaan zoeken van, ja, is een pruik toch niet het beste idee? Of is een haarband het beste idee van mijn eigen haar? En terechtgekomen bij Altijd Mooi in Leuven, bij Veronique, die mij geholpen heeft. En zij kon eigenlijk allebei doen. En dan heb ik toch beslist om mijn eigen haar af te knippen en er een haarband van te laten maken. En dat is eigenlijk, ja, op vandaag vind ik dat de beste beslissing die ik heb genomen, omdat ik in mijn dagelijks leven gewoon thuis mijn haarband eigenlijk bijna altijd draag. Dat is met een klein mutsje of potsje. Maar dat maakt als ik in de spiegel kijk, dat ik mij heel vertrouwd voel. En dat is mijn eigen haar. Ik kan dat wassen met mijn eigen shampoo.
0: Ik heb ook heel toevallig zo'n haarband laten maken. Maar ik heb het eerlijk gezegd amper aangedaan. Omdat ik was mijn koep ook wel gewoon geraakt. Zo dat broske. En dan kreeg ik daar zo keiveel complimenten over. Wel, dat staat jou. Dus ik dacht, ik ga dat aanvaarden. En het was wel moeilijk, zo die eerste keer dat je naar buiten komt. Maar ergens heb ik nog steeds een gerust gevoel van, ik heb het nog steeds. Als ik het nodig zou hebben, ik heb het nog steeds. Weet je, dat geeft zo een geruststelling.
2: Mijn relatie met de spiegel zou ik omschrijven als uitdagend. Ik doe enorm mijn best om met liefde naar mezelf te kijken. Naar de persoon die alles heeft doorstaan en ook gewoon nog steeds doet. En hoewel ik in vergelijking met de periode waarin ik mijn haren verloor nu geen spiegels of reflecties meer vermijd, blijft het toch lastig om tevreden te zijn met wat ik zie. Mijn haar groeit niet zoals het hoort. En mijn haar is voor mij het grootste litteken dat maar niet wilt verwagen. En waar ik elke dag wel opnieuw mee geconfronteerd word als ik in de spiegel kijk.
3: Die spiegel en ik, dat is een bewogen rit. De afgelopen jaren zag ik namelijk telkens iemand anders in de spiegel. Haren vielen uit, ze groeiden terug, maar ook de littekens die kwamen, zwangerschap en de bijhorende kilo's. Het beeld wisselde zich zo snel af dat ik niet mee kon en dat ik mezelf helemaal niet meer herkende. Ik gaf het toen ook op, tot ik voelde van zo gaat het niet meer. En ik ben toen kleine dingen terug beginnen doen, zoals mooie kleren aantrekken of een bodylotion aansmeren. Tot op de dag van vandaag zie ik mezelf nog steeds niet in de spiegel zoals vroeger. Maar ik zie wel terug iemand die ik graag zie.
0: En wat betekenen die hulpmiddelen eigenlijk? Want vandaag heb je een pruik op, je hebt je haarband niet op.
1: Dus ik doe eigenlijk bijna dagelijks als ik opsta, onmiddellijk, ik kan mijn haar van mijn haarband en ik doe die aan. En mijn pruik doe ik eigenlijk maar aan als ik echt buiten kom. Omdat dat, moet ik zeggen, voor mensen die ik niet ken, is dat gewoon veel vertrouwder.
0: En als je dan zo in de spiegel kijkt, wanneer je niks op hebt, hoe voel je je dan?
1: Heel raar. Heel... ja, echt triestig. Ik ben daar echt heel triestig van. En nu, stilaan, begint er terug een donsje te komen. Daar ben ik super blij om. Ik had niet verwacht dat het nu al zou komen. Want ik ben ook mijn wenkbrauwen en mijn wimpers verloren. En dat was misschien nog moeilijker. Omdat je dan plots in heel je aangezicht... Ja, dat het heel zichtbaar en afleesbaar is. Van oei, je ziet er toch wel ziek uit of zo. Omdat je veel expressie verliest daarmee. Dus ook daar ben ik snel zo YouTube-tutorials gaan zoeken over hoe moet ik het zelf...
0: Naar oplossingen, ja. En bij jou, Danielle, hoe verliep bij jou het proces van haarverlies?
4: Ik heb eerst en vooral gekozen voor een ijskap. Ik verdroeg dat goed, maar zo de wandjes en de schoentjes zeg maar, van ijs aan de voeten en de handen vond ik verschrikkelijk. Dat deed mega veel pijn, vond ik. Was echt zo aftellen tot ik dat mocht uitdoen.
0: En wat is precies ijskap en voor wat dient het?
4: Dat is eigenlijk een soort badmuts dat je moet opzetten. En daar loopt dan een soort koelstof door dat echt bevroren is. Waardoor dat de bedoeling is dat dus je haarcellen eigenlijk koud gehouden worden. Waardoor de chemo daar minder aan kan. En wanneer dat je dat doet, kun je minder haar verliezen. En dus veel mensen proberen dat. Soms is dat, ja, sommige mensen krijgen daar super veel hoofdpijn van. Anderen verdragen het dan weer meer. Dus,
0: en door uw handen, die wanden?
4: Dat is ja, echt zo van die, bijna zo van die wijnkoelers, zeg maar. En daar moet je dan je handen en voeten in steken. En dat is heel veel pijn, vond ik.
0: En dat is ook eigenlijk dat de chemo niet naar je vingertoppen komen, zodat je daar ook weer al geen gevoel aan verliest. En hoe was dat dan uiteindelijk? Had jij dan wel je haren verloren of niet?
4: Deels. Dus ik had eerst ook echt lang haar, tot ja, ver onder mijn schouders. Dan heb ik het zo wel laten knippen, zoals nu. Misschien nog iets langer, dus op schouderlengte ongeveer. En dan begon het echt wel heel hard uit te vallen. En op een bepaald moment, zo vooral aan mijn aangezicht, had ik echt zo van die kale plekken. En dan had ik ook een beetje het gevoel van, ja, ik zie er nu eigenlijk bijna zieker uit dan als ik het gewoon afdoe. En dan heb ik beslist van nee, ik ga het gewoon afscheren. Ik heb dat zelf gedaan thuis. En dan ook wel wat hulp ingeroepen, want dat was niet zo goed gedaan natuurlijk. En dan de initiële stap vond ik vrij intens. Maar daarna heb ik dat wel echt proberen omarmen. Dat is ook zo, ik vind dat iets heel raar bei kanker. Want eigenlijk ziet je er keigezond uit. Je voelt je ook niet per se superziek wanneer dat je een diagnose krijgt soms. En dan word je eigenlijk mega ziek om beter te worden. Dus die heel dat proces ineens in 3 maanden tijd zit je een ander persoon. En dat vond ik eigenlijk veel heftiger. Plots was ik zo, wow, echt patiënt nu. Je ziet er ook echt patiënt uit. Maar op zich is met dat bosje dan wel redelijk snel volgroeid geraakt. Misschien dan mede door de ijskap. En dan heb ik dat zo gebleached, zoals dat zo wit blond. En ik vond dat eigenlijk wel cool. Uiteraard zou ik dat liever niet gehad hebben. Maar ik probeerde dat wel zo'n beetje te bekijken. Van ja, kijk, het is nu zo. Ik moet erdoor. En wanneer ga ik dat ooit... Had ik dit ooit gedaan? Ik had nooit mijn haar afgeschoren als ik geen kanker had gehad. En dan had ik zoiets van, weet je, ik ga dit gewoon proberen rocken. En dan heb ik dat eigenlijk 6 maanden zo gehouden, bijna heel de zomer.
0: En hoe reageren mensen dan als ze zien van, oké, ze heeft haar haren niet alleen af, maar ze heeft er ook nog een ander kleurtje op gezet? Ja.
4: Mensen waren eigenlijk echt mega enthousiast bijna. Oh, je ziet er kei goed uit en dat staat u echt. En misschien was dat ook eerder dan mijn coping van eerder in de omgekeerde richting te gaan en zo te zeggen van, ik ga er gewoon helemaal in.
0: En ja, je was ook wel heel jong hè, op dat moment. Hoe was dat om op zo'n jonge leeftijd zo hard met je uiterlijk bezig te zijn en zo ja, een duidelijke, zichtbare ziekte te hebben?
4: Ja, moeilijk, natuurlijk. Ik denk dat in heel het proces wat mij altijd, of nu, tot nu nog het meeste bijblijft, is dat ik echt dacht van ik ga dit even one and done. Ik ga erdoor en dan is dat voorbij. Terwijl, ja, is jammer genoeg niet het geval. Ik denk, ja, je herstelt niet zomaar van een griepje nadat je heel die behandeling hebt ondergaan. En ja, dat is wel best lang blijven meezinderen. Ik ben eigenlijk nu pas, ondertussen bijna 4 jaar geleden sinds diagnose, maar ja, natuurlijk, behandeling zit daartussen. Dat is nu pas dat ik echt zo mij in de nafase begin te voelen.
0: Als jij nu in de spiegel kijkt, hoe kijk jij naar de spiegel? Weten dan dat er een heel proces achter is geweest?
4: Ja, veel liever naar mezelf toe eigenlijk. Ik denk dat ik vroeger, ik denk misschien iedereen in zijn 20s is een beetje een ontdekkingsproces naar jezelf. En ik denk dat ik wel veel strenger was voor mezelf vroeger. En mijn ziek worden, ja, zijn zo heel veel dingen wel weggevallen of zo. In het algemeen in het leven, ik denk dat veel kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten zich daar wel in kunnen vinden. Zo alle kleine dingen maken wel echt niet meer uit. En ik denk dat ik dan naar mezelf toe veel meer ook belichaam dan vroeger.
0: Dus je bent wel wat milder voor jezelf dan eigenlijk.
4: Ja, veel.
0: Ja. Mooi. Nu, doordat je zo fel verandert hè, bij een kankerbehandeling, is zelfliefde soms heel moeilijk. Net omdat de ziekte zo zichtbaar is. En bij borstkanker is er dan ook nog eens een borstoperatie. Dat kan borstsparend zijn of net niet. Danielle, jij verloor je borst heel snel. Ja. Neem ons mee in dat proces.
4: Ja, ik denk mijn diagnose was heel onverwacht. En het eerste wat ik hoorde en zelf ook voelde, was van oké, daar is een knobbeltje. Dus ik dacht van oké, ze gaan dat verwijderen. En ook in het algemeen dacht ik, ze gaan dat verwijderen en dan mag ik terug naar huis. Dat is jammer genoeg niet waar. En dan ook bij die eerste consultaties. Ja, maar bij u is dat ook nog heel vers. Dan moet je echt zo bijna elke dag naar het ziekenhuis. Of zo voelt het toch. En dan begonnen ze over die operatie. En dan zeiden ze van, ah ja... En dan gaan we een operatie doen. En dan was ik zo, ah ja, dat is dan borstsparend natuurlijk. Zo, ja, nee, dat is niet borstsparend, dat gaat niet. Ik zo, ah ja, oké.
0: Maar dan ging het niet?
4: Ja, ik dacht ook eerst van, dat is omdat ik jong ben. Maar jammer genoeg was dat omdat de kanker gewoon veel te ver verspreid was al. Ik had
0: dus
4: eigenlijk...
0: was niet één knobbel eigenlijk?
4: Het was... Nee, dat was een knobbeltje dat ik zelf voelde. En dan ging die eigenlijk... naar binnen. Dus die groeide naar binnen in mijn borst. En dan waren er al nog andere locaties waar het ook aan het vormen waren. En dan ben ik zo op mijn eigen zoektocht gegaan naar die mastectomie een beetje te omarmen. En ben ik eigenlijk een beetje zoals met het haar eerder in een omgekeerde richting proberen gaan. En heb ik zoiets van, die prothese, dat verstoppen. Niet dat het verstoppen is, want ik begrijp wel dat het ook gewoon... Dat is voor iedereen anders. Maar had ik eerder zoiets van, ik ga daar dan gewoon normaal mee kleden zoals vroeger en geen prothese. En dan zie ik wel later voor die reconstructie. En we zijn nu later. En ik denk daar nu wel meer aan. Ik begin daar stilaan wel aan te denken.
0: Dus voor alle duidelijk, je hebt nog geen reconstructie.
4: Nee.
0: Dus je gaat door het leven met één borst.
4: Ja, klopt.
0: Oké. En hoe... ben je tot die keuze gekomen om te zeggen van nu na 4 jaar, ik ga daar nog altijd niet aan beginnen?
4: Goh, ik denk dat dat een beetje is. Zo, ik had geen zin om me daarmee bezig te houden. Ik wil gewoon leven. Ik wil gewoon genieten. Ik wil de tijd die ik heb. Dus iedereen weet dat die maar een beperkte tijd heeft. Maar wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, komt dat gewoon plots heel dichtbij. En had ik zoiets van... Nee, en dan die prothese en dan dat, zorgen dat dat goed zit. En ik had er geen zin in. Dus ik heb dat gewoon geschrapt. En ik denk dan eerder richting reconstructie. Of nu soms wel. Je hebt verschillende soorten protheses. Je hebt er één dat je in een BH steekt eigenlijk. En dan je BH vastmaakt. En dan ligt die op je borstbeen, zeg maar. Maar je hebt ook plakprotheses. Ik heb een paar vriendinnen die ook borstkanker hebben gehad. Die gebruiken dat. En dat is veel handiger blijkbaar. Omdat dan voelt dat ook eerder als echt een borst. Omdat dat ook gewoon op je huid plakt. Dat verschuift ook niet. Je kunt daarmee zwemmen. Je kunt daar eigenlijk alles mee doen. En dat denk ik nu soms wel. Van, misschien moet ik dat eens proberen.
0: Mm-hmm. Wanneer je er gewoon eigenlijk helemaal klaar voor bent. En nu, Marianne, jij weet momenteel nog niet van hoe de operatie eruit gaat zien. Dat is binnen enkele maanden. Hoe bereid je jezelf daarvoor?
1: We hebben wel het gesprek gehad met de arts. Want ook dat was een van... Ik had een ellenlange vragenlijst. Maar ik heb eigenlijk, sinds dat ik in opvolging ben, omdat ik weet dat ik genetisch belast ben, met mijn arts het gesprek gehad. Eén keer als u... kinderwens voldaan is, bij wijze van spreken. Kunnen we dat allemaal opereren? En dat zijn wel zware operaties, dus preventief eigenlijk borst laten weghalen en eierstokken eileiders laten weghalen. En in dat opzicht was ik daar ergens wel al een beetje, moet ik zeggen, mee bezig in mijn hoofd. Maar ik heb het dan ook nog van dichtbij gezien, omwille van het feit dat ik genetisch belast ben, zat het al in de familie. Ik heb het bij mijn mama gezien. Zij heeft dat ook allemaal gedaan. Op het moment dat we wisten dat het genetisch was, heeft zij zich laten testen. Zij is nooit ziek geweest. Zij heeft eigenlijk heel veel geluk gehad daarbij. Maar zij heeft ook wel al die preventieve operaties gedaan. En door dat als 18, 19-jarige te zien, met een beetje een open badkamerpolicy bij ons thuis, letterlijk het mee te maken. Ja, natuurlijk weet je niet wat het is, maar ergens weet ik wel dat mij dat te wachten staat.
0: En wat doet dat dan met je als je zo haar ervaring dan hoort?
1: Ik krijg nog meer een klein hartje.
0: Sorry.
1: Nee, maar het is tegelijk geruststellend, denk ik. Het is allemaal zwaar en ik denk dat ik heel veel heb onderschat. Waar ik nu in zit. Maar omgekeerd voel je ook al hoeveel veerkracht je zelf hebt. En wat voor een fantastisch netwerk dat er achter u staat.

0: Er komt zoveel bij kijken in het hele ziekteproces. En elke fase is anders. En iedereen reageert anders. Maar wat we allemaal gemeen hebben, is dat we de hele tijd stukjes van onszelf moeten loslaten. En dat dat wennen is, dat weten ook Melissa en Lore.
1: Ik zit nog steeds in een soort rouwproces als het gaat over mijn nieuwe ik en hoe ik vroeger was. De ziekte heeft mij sterker gemaakt, in die zin dat ik assertiever ben en veel beter dan vroeger kan luisteren naar mijn lichaam. En daar ben ik echt wel trots op. Maar ik ben zeker nog niet hersteld, zoals dat vaak verwacht wordt in onze samenleving. Mijn lichaam blijft precies hangen in een soort overlevingsmodus. Ik ben snel overprikkeld en dat had ik vroeger helemaal niet. Ondertussen weet ik al wat beter wat ik kan doen om meer rust te ervaren, maar het blijft elke dag opnieuw een zoektocht. En daar heb ik het best nog moeilijk mee.
2: Vroeger zag ik mezelf niet graag genoeg. Ik was heel onzeker, ik voelde mij vaak minderwaardig en ik trok mij enorm aan wat anderen van mij dachten. Ik was echt wel een people pleaser en ik had precies een soort van externe bevestiging nodig om mezelf graag te kunnen zien. Door ziek te worden ben ik daar anders naar beginnen kijken. Ik ben genoeg en ik mag er gerust zijn. Hoewel ik nog altijd zoekende ben op sommige vlakken, sta ik vandaag wel veel sterker in mijn schoenen dan vroeger. En ik denk dat de Lore van vroeger daar wel heel fier op zou zijn.
0: Als we dan kijken naar zo'n moeilijke fase in ons leven, hoe kan je dan zelfliefde praktiseren? Heb je daar zoiets concreets dat jij doet elke dag of om de dag? Dat je echt zegt van oké.
3: Ik heb misschien wat meer skin routine gekregen. Oh, van wat meer voor mijn huid zorgen. Ja. En zeggen van kom, ik ga wat hier wat daar. Ja, je moet goed voor je huid zorgen.
4: Je huid, dat was ik eigenlijk al vergeten.
3: Bij de chemo, dus goed insmeren. Waarbij ik vroeger misschien bijvoorbeeld ook nonchalanter was als zonnecrème smeren, is dat nu echt een heilig gegeven. Want ik ga niet meer buiten. Of mijn kindje ook, ga niet buiten gaan zonder zonnecrème vanaf dat het voorjaar is. Gewoon, ja, kanker is kanker, om te weten welke kanker het is. Zon is ook heel schadelijk. Een leuk kleurtje is leuk, maar koop dan bruine zonder zon of zonnecrème, zoals zelf dan of zo. En zo'n dingen zijn wel, in dat opzicht wel. Daar heb ik meer aandacht voor dan dat ik vroeger had.
0: Wat zijn zo dingen die jij doet, Daniel?
4: Ja, zeker aansluitend bij Marianne. Love a good skincare. Maar nee, gewoon in het algemeen probeer ik echt beter te zorgen voor mezelf. Ik denk dat wij daar als maatschappij, ik wil het nu niet te diep maken, maar daar wel dat totaal geen prioriteit maken. Die zorg voor jezelf. En dat heb ik met ziek zijn echt wel proberen doen. Door echt te luisteren naar mijn lichaam en naar mezelf. En niet alleen, natuurlijk ook in de leuke momenten en in de momenten dat je weet van ja, dit is super kut, maar ik moet er toch gewoon lekker door. Maar ook in de momenten als het is van oké, en vandaag is het echt niet mijn dag. En ik ga ook niet doen alsof het mijn dag is. Ik ga daar gewoon naar luisteren. Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat wel een mooie boodschap is van zelfzorg betekent ook, oké, ik voel me niet goed vandaag en ik ga naar dat gevoel luisteren en dat toelaten. En nu stel, als je in de spiegel kijkt en je voelt je wel slecht. Ik weet ook nog, ik ben al heel veel keer hervallen, dus er zijn heel veel versies van mezelf. En ik vind het ook wel moeilijk om zo naar die foto's te kijken. Maar wat ik altijd wel heb geprobeerd, hoe moeilijk dat ook was, of ook al geloofde ik er niet in, als ik in de spiegel keek, zei ik van, ik ben nog steeds mooi. Ik ben nog altijd mooi. Omdat ik het heel belangrijk vind, wat je tegen jezelf zegt, gaan je hersenen ook geloven. Dus als ik ga zeggen, nu ben ik geen vrouw meer, en mijn haar zijn er niet, dus ik ben lelijk, dan ga ik die woorden ook geloven. En dan ga ik daar ook naar handelen. Allee, zo zit ik in elkaar. Wat zijn zo'n woorden die jij naar jezelf zegt, die als je wel je echt heel slecht voelt, bijvoorbeeld, dan ja.
4: Jammer, ik eerst. ja, ik vind dat wel een moeilijke. Ik denk, het is allemaal goed en fijn op een goede dag. En allemaal best wel moeilijker op een moeilijke dag. Maar ik probeer dat ja, ook met het uiterlijke aspect eerder ja, opnieuw echt zo die tederheid naar mezelf te proberen hebben van... Oké, je voelt je vandaag misschien niet mooi, maar dat wil dan niet zeggen... Niet dat het zo direct ook is van... Maar dat je dan niet voor jezelf mocht zorgen. Snap je? Ook op die moeilijkere momenten kun je er wel nog altijd opdagen voor jezelf. En dan eerder zeggen van oké, ik neem het wat rustiger vandaag. Of ik ga niet te veel van mezelf verwachten vandaag. In de plaats van daar dan op in te zoomen van... En ik vind mezelf niet mooi vandaag. En ik ben moe. En eerder dan te zeggen van oké, wat kan ik vandaag doen om mezelf wel goed te verzorgen.
0: En wat doe je dan concreet?
4: Echt wel vertragen. Dat is echt wel iets dat ik heb moeten leren. maar ja, ik heb een hondje ondertussen. Mm-hmm. Dus gaan wandelen daarmee of lezen. Ik maak ook graag muziek. Gewoon in mijn kamer. Ik doe daar verder niks mee. Misschien ooit wel. Maar dus is echt vertragen. En probeer dan eerder een stapje terug te nemen. In de plaats van... Ik volg wel wat je zei, Serap. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te zeggen van... Oké, jawel, je zit wel mooi en je mocht er wel zijn. Maar op sommige dagen is dat gewoon... Lukt dat ook niet.
0: En het zijn, woorden niet binnen eigenlijk.
4: Nee, en op die dagen ben ik eerder zo oké. Dus wat kan ik dan doen om mezelf toch iets beter te laten voelen?
0: En je zit natuurlijk midden in het kankertraject. Je lichaam verandert, gaat nog heel veel veranderen. Wanneer zijn zo'n momenten dat je wel jezelf nog herkent?
3: Ik fietste vroeger heel veel. Een kindje krijgen heeft dat al drastisch laten minderen. Maar het feit dat ik buiten komen gewoon in het algemeen is iets wat aan mij maakt dat ik mij fit voel en dat ik kan bewegen. Dus gaan wandelen. En nu probeer ik, soms aan een laag tempo, toch mijn koersfiets nog een keer van stal te halen. En als het iets is, een uurtje te gaan fietsen. Met de tweede chemo is dat nu wel effectief nog een beetje teruggevallen. En mag ik of kan ik het even niet? Maar ik kijk er echt naar uit om dat terug te gaan doen. Waar ik vroeger 100 of 150 kilometer op een dag ging fietsen. Twee keer na elkaar in het weekend. Of heel veel sportieve uitdagingen had. Zoek ik dat nu op een heel ander niveau. Als in, ik maak een ritje van 20 kilometer. En ik ga fietsen. En ik ben super blij. Vanaf de eerste minuut eigenlijk dat ik mijn fietskleren aandoe, voel ik mij terug een beetje zoals ik vroeger was als ik mijn lange ritten ging doen. Moet ik zeggen? Je mocht niet meer kijken naar de kilometers, maar het gevoel van terug op je fiets te zitten, dat gevoel alleen al is fantastisch. En
0: wat betekent die fietsoutfit? Als je die gaat aandoen.
3: Plotseling betekent dat heel veel. Vroeger, ze zeggen zo, als je gaat lopen, het moeilijkste is je loopschoenen aandoen. Want eens als je... En bij mij is het nu het omgekeerde. Als ik besef van, ik ga gaan fietsen. Ik heb dan op die moment effectief de tijd en de energie er nog voor. Is het de omgekeerde energie. Want het moeilijke is je fietsschoenen aandoen. Het leuke is in die fietskleren gaan. Ja, dat is, moet ik zeggen. Het is dan voor 20 kilometer in die fietskleren stappen. Maar... Het is een soort van uniform dat je aandoet en waarmee dat je je plots terug een fietser voelt. En dat je, als je een andere fietser tegenkomt, dag zegt en zo, weet ik veel. Je hoort gewoon je zit terug op die koersfiets en je hoort er terug zo'n beetje bij. En je bent niet, op dat moment zeg je een uurtje niet de kankerpatiënt of zo. Je bent even terug je oude zelf die daar zoveel plezier en energie uit haalt. En je vergeet de rest van de miserie wel even.
0: Ja, wat ik vooral fijn vind, is... Als je gaat sporten, ik zeg heel vaak van... Ik ben een kankerpatiënt en zie me hier. Weet je? Ik ben aan het lopen of ik ben yoga aan het doen. Is een keertje je sterker voelen dan zwak. En dat gevoel gewoon al, dat geeft je echt zo... Ja, ik weet niet, dat is zo met niks evenaren precies zo.
1: Ik zorg bewust voor mezelf door regelmatig even bij mezelf in te checken. Voelt alles nog oké? Moet er iets veranderen zodat ik me comfortabeler voel? Ik vind, als mama moet je al heel veel balletjes in de lucht houden. Maar ik kies bewuster dan welke balletjes dan echt belangrijk zijn. En de rest laat ik los, stel ik uit of ik vraag ook hulp. Daarnaast laat ik mijn energie bewust op met kleine dingen, zoals een simpele koffiekaramel of even naar buiten gaan wanneer dat de zon schijnt. Als iets voor mij ook oké aanvoelt qua drukte, kan ik me ook echt dankbaar voelen. Zeker wanneer ik leuke momenten beleef met mijn gezin. Na alles wat er geweest is, voelt dat voor mij nog kostbaarder dan voorheen.
2: Wat ik graag nog extra zou willen vertellen, of een gedachtegang die even in mij oppopt, is dat ik altijd heb gedacht dat zelfliefde een eindpunt moest zijn. Iets dat bereikt moest worden of dat je kon bereiken. Maar ik denk dat het toch iets genuanceerder is dan dat. Ik denk dat er dagen kunnen zijn waarop je zelfliefde heel hoog is, maar dat er ook dagen kunnen zijn waarop je jezelf even minder graag ziet. En dat dat best wel oké mag zijn. Niemand zijn leven is perfect, denk ik. En in mijn ogen maken die schommelingen ons ook alleen maar menselijk. En ja, misschien zit daar ook wel de kracht en de uitdaging van zelfliefde in, dat we ook op de dagen dat we het minder ervaren, toch mild en lief voor onszelf kunnen zijn.

0: zelfliefde, zo als je heel veel meemaakt en je lichaam verandert volledig, is natuurlijk heel moeilijk. Maar zo'n gesprekken als deze, in hoeverre helpt dat jullie?
1: Aan mij heel hard. Daarover spreken is heel moeilijk, maar het horen van iemand anders is een beetje, ik weet niet hoe ik moet zeggen, zalvend of zo, of geruststellend. Ik heb vroeger, als ik iemand die altijd plande en bezig was en vooruitkeek, en mijn focus is nu echt op een paar dagen vooruit plannen. En dankzij dit gesprek heb ik het gevoel dat ik terug wat verder vooruit kan kijken ook. En dat behandeling zwaar is, maar dat het leven daarna ook terug luchtiger wordt of zo. Het blijft niet. Dus dat is heel hoopgevend voor mij.
0: En hoe voelt dat voor jou, Daniel, om dat zo te horen?
2: Ja, dat je dat betekent om te horen. Maar ik sluit me daar zeker wel bij aan. Ik vind het ook, ja, natuurlijk, het gaat nooit fijn zijn, hè, dat we hierdoor zijn moeten gaan. Maar door het terugblikken op en deze gesprekken hebben, laat u ook wel echt beseffen. Soms, als je zo in de strijd van de dag zit, voelt het niet echt alsof dat, zeker niet tijdens de behandeling, allee, dat is echt wel nog veel te vroeg, maar als je in het moment zit, voelt het soms niet echt alsof je vooruitgang boekt, heb ik het gevoel. Omdat je zo in die struggle zit van echt overleven. Gewoon dag tot dag. En dan terugkijkend daarop, wat we misschien soms niet genoeg doen, omdat we vooruit willen, beseffen we eigenlijk van, amai, ik heb eigenlijk best wel een weg afgelegd. Ik ben veel vooruit gegaan. Ik kan 10 keer meer dan wat ik 2 jaar geleden, zelfs 1 jaar geleden. Je blijft echt vooruit gaan en dat komt echt terug goed.
0: Dat is echt een heel mooie boodschap van terugkijken en jezelf ook eigenlijk een schouderklop geven.
2: Absoluut, goed, absoluut. Want elke stap per dag zeg ik altijd. Dat is fout, maar dat zeg ik
0: stap,
2: altijd.
0: Een stap per dag is een stap.
2: Ja, absoluut.
0: Nu, om te eindigen, als er nu een luisteraar is die het heel moeilijk heeft met zijn of haar lichaam, doordat hij ook door iets aan het gaan is, wat zou je die persoon willen meegeven?
2: Ik denk dat ik zou zeggen, een beetje in lijn met wat ik al een paar keren heb herhaald, van wees lief voor jezelf. We zijn allemaal zo streng voor elkaar en al helemaal voor onszelf. Het is een onmogelijke situatie, maar probeer je goed te omringen, wat dat echt heel belangrijk is. En probeer dan ook jezelf te omringen en te omarmen en neem het zoals het komt. Geef jezelf de ruimte om het te rouwen. Geef jezelf de ruimte om het te overwinnen. Je hebt zoveel meer veerkracht dan dat je zelf denkt. En de enige manier om verder te gaan is om er volledig door te gaan. En aan de andere kant kom je er echt sowieso uit.
1: Ik heb misschien 2 dingen waaraan ik denk. Enerzijds, de dag dat je niet goed voelt, zoek dan iets waarover je kunt je niet over alles slecht voelen. Of je beseft ook wel wat dat die positieve dingen zijn. Is het niet in jezelf, dan is het in je omgeving of in je netwerk. Probeer je daar dan op een mindere dag even aan vast te houden. En ten tweede, als vandaag een slechte dag is, dan voor mij is dat zo. Dan denk ik, oké, het zal misschien vandaag mijn slechtste dag zijn. Dan kan het alleen maar beter. Dus dan komt er morgen wel een betere dag. Of het is tijdelijk. Die golven die er zijn, die gaan op en neer. En als het vandaag een slechte dag is, zal er morgen of binnen een paar dagen een betere dag komen. En dat is, denk ik, dat geeft een mooi perspectief.
0: Ja. Merci dames voor dit inspirerende gesprek en om aan ons te tonen hoe zelfliefde eruit kan zien, zelf midden in een kankertraject of verder na. Het is anders, niet perfect, maar helemaal echt.
2: Dankjewel.
1: Dank je, Sarah.
3: Volgende keer in Hartgenoten.
4: Mensen focussen heel vaak op zorg, maar het is ook de liefde die daarin steekt.
3: Hebben we het over mantelzorg. En dat veel meer betekent dan zorgen alleen. Ik ben Sarah Jan. Bedankt om te luisteren naar mijn podcast. Je kan me ook lezen via mijn wekelijkse column en Billy, de weekendbijlage van Nieuwsblad. Merci aan mijn gasten Daniel Hunt en Marian Doze en mijn hartgenoten Lore en Melissa. Merci aan Nathalie Delporte voor de productie en eindredactie en Pieter Schrevens bij House of Media voor muziek en montage. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Bel dan 7 op 7, 24 op 24, gratis naar 106, het nummer van Teleonthaal.
5: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga dan naar de Nieuwsblad-app of je favoriete podcastplatform.